0: De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusseprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met nu

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Bo.
1: De omroep.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: Tijdens de opening van de paardenmarkt in Rijnsburg is woensdag een bijzondere onderscheiding uitgereikt. Burgemeester Middelkoop heeft een erepenning toegekend aan IJsbrand van Tilburg. U kunt hem misschien kennen van zijn werkzaamheden voor de Rijnsburgse Boys en zijn inzet binnen de protestantse kerk. Voor de voetballiefhebbende vaste luisteraars van RTV Katwijk is het de stem van het sportverslag van de Rijnsburgse Boys. Hij is nu bij ons aan de telefoon. IJsbrand van Tilburg, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Het is een hele eervolle dag en het was een complete verrassing vandaag dat ik tijdens de opening van de paardenmarkt in Rijnsburg daarmee verrast werd.
0: Ja.
1: Want ja, sinds heel wat jaren ben ik ook samen met mijn jongste broer ook bestuurslid van deze paardenmarktvereniging in Rijnsburg. Dus, maar ja, op een gegeven moment was het zover dat de burgemeester mijn naam noemde.
0: Ja, hoe was dat moment?
1: Ja, weet je, compleet echt 0,00% had ik verwacht dat ik daar naar voren zou worden geroepen. We zijn gewoon in Rijnsburg om 9 uur de paardenmarkt officieel te openen. Met een reveille, die wordt met de trompet gespeeld. En dan houdt Cor Kleijweg, dat is de voorzitter van het paardenmarktcomité, een kort praatje.
0: Ja.
1: En ja, dan is ook het college altijd aanwezig. Dus de burgemeester met de wethouders. Nou, die waren er nu dus ook allemaal. En de burgemeester, Nathanael Middelkoop, die hield ook een praatje. Dat doet de burgemeester ook vaker. Mm-hmm. Ja, en toen halverwege het praatje ging hij vertellen dat er een onderscheiding was voor iemand die zich al jaren inzet voor de gemeenschap van Rijnsburg. Ja, en toen dacht ik echt, nou Cor Kleijweg, de zeer ijverige voorzitter van ons paardenmarktcomité. Nou Cor, je krijgt de welverdiende onderscheiding. En toen noemde de burgemeester mijn naam. Nou, krijg nou wat. Want ja, het was een complete verrassing. Ja, en daar stonden ook heel veel mensen die ik wel kende.
0: Ja.
1: En helemaal niet weten dat ze voor mij daar waren. Het is ja, de bedoeling van het uitreiken van zo'n erepenning is dat degene die hem dan wel krijgt dat niet weet. Nou, dat is, daar zijn ze met vlag en wimpel in geslaagd, want ik wist echt van niets.
0: En het is op een mooie locatie, want de paardenmarkt, daar doet u zelf echt enorm veel voor. Kunt u even kort ons meenemen in wat er allemaal geregeld wordt met de paardenmarkt?
1: Nou, het mooie is, kijk, de geschiedenis, mijn vader heeft altijd in het paardenmarktcomité gezeten. En op een gegeven moment, jaren geleden, ik denk ruim 10 jaar al geleden, is hij eruit gegaan vanwege de leeftijd. Nu hebben mijn ouders 4 zonen en aan ons werd keuze genoeg. Maar de een vond van de ander dat hij wel geschikt was. Je weet precies hoe dat gaat van, jij kan het goed. We gunden het elkaar, maar uiteindelijk heb ik het samen met mijn jongste broer zijn daar in dat gat gesprongen. En sindsdien zijn wij in de voetsporen van onze vader getreden, die een van de leden was van het paardenmarktcomité. En ja, geen moment spijt gehad. Ontzettend leuk om te organiseren. De dag is nu volop bezig met allerlei activiteiten. Ik zit hier net te kijken bij Tokkelijk en met de burgemeester op de foto gezet, want die is ook naar beneden gegaan. En ja, het begint natuurlijk met die paarden, 's ochtends, die hier staan. En dan de braderie en dan de activiteit voor jeugdkinderen en de muziekfeest wat daarna ook gaat plaatsvinden. Dus ja, volop te doen. Met name ik en mijn broer zijn bezig met de loterij die we ook altijd hebben. Want ja, daar haalden we de nodige geld op. Dus ja, wat dat er gaat is de organisatie van zo'n paardenmarkt met allemaal vrijwilligers, want dat is het. Met hulp van heel veel Rijnsburgse bedrijven die dat ondersteunen, kan je zo'n dag mogelijk maken.
0: Maar als ik het zo hoor, heb ik echt, ben ik aan het bellen met een ras vrijwilliger. Want zoals ik net al noemde, de paardenmarkt, dat is 1. Rijnsburgse Boys, dat is 2.
1: Ja.
0: RTV Katwijk, sportverslag, dat is 3. En ook nog bij de kerk, dat is 4.
1: Ja,
0: echt een ras vrijwilliger. En hoe is dat dan zo begonnen, dat vrijwilligerswerk? Wat spreekt u zo daar aan?
1: Ja, nou, alles heeft zo zijn eigen verhaal, maar de paardenmarkt heb ik toegelicht. En als je eenmaal ja zegt, dan kom je erin en dan is het gewoon leuk om te organiseren. Ik denk dat, kijk, binnen de kerk, gemeente bijvoorbeeld, de paasmorgendienst en de kerstnachtdienst in de bloemveiling Flora, dat zijn hele grote massale diensten. Ben ik ooit in een hulptroepenteam stoelen zetten en uiteindelijk gevraagd van, joh, wil je in de commissie ja heb gezegd. En dan blijf ik erin, omdat het ontzettend leuk en mooi werk is om te doen, om te organiseren. RTV Katwijk ooit gevraagd om een wedstrijdverslag te verslaan. Nou, de eerste keer heel verlegen en je denkt van, dat durf ik niet. En dan doe je het en dan gaat het goed. En dan blijf je het doen. Schrijven voor de website van Rijnsburgse Boys, ooit een keer gevraagd. En ik denk van, ja, weet je, Nou, je bedoelt het. En dan... Ja, dan, dus daarin ben ik wel heel erg trouw. En het is heel dienend werk, hè, waar je mee bezig bent. En je doet het echt voor de andere. Voor de ander. Ik hoef echt niet in de belangstelling te staan. Dus net als vanochtend ook. Hè, dan denk ik van, hier zit ik niet op te wachten. Maar ja, dan moet je wel naar voren stappen. Terwijl je, ja, als je in een veiling staat, dan kondig je in een dienst aan. Ja, dan sta je ook in de picture of in een voetbalwedstrijd. Dan moet je dat ook doen. Maar weet je, dat hoort bij die taak en die rol die je dan hebt.
0: En dan zijn er zoveel dingen die u allemaal heeft gedaan over tientallen jaren. Wat is dan in het kort één moment uit al die jaren vrijwilligerswerk dat toch is bijgebleven?
1: Nee, dat zijn er dan te veel. Dat zijn er denk ik dan te veel.
0: Is er niet eentje die misschien... er dan uitspringt? Misschien vanochtend zelfs.
1: Ik denk, nou, dat komt dan heel erg naar boven, de waardering. Hoe mensen, iedereen zegt, je verdient het. En je denkt, van dat valt allemaal wel mee. De onderschatting die je dan waarschijnlijk vaak zelf hebt van wat je dan doet en wat dat voor de anderen betekent. En dat daar gewoon de waardering voor is. En dat is het mooiste wat je dan mag ervaren. Dat een ander vindt van, joh, we zijn je daar zeer erkentelijk voor. En dat heeft het gemeentebestuur dus ook nu uitgesproken bij monden van de burgemeester. Dus ja. Als je dat krijgt, ja, dan is dat het mooiste. En dan is het op elk vlak zijn er weer verschillende momenten. Want die dingen zijn ook zo verschillend. Hè? Of je nou in een floradienst bent of hier op de paarden of op het voetbalveld. Ja, dat zijn totaal andere disciplines. En het is allemaal op de eigen manier heel mooi en dankbaar om te mogen doen. Ja,
0: ja, nou, dat lijkt me een fantastische realisatie. IJsbrand van Tilburg, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze welverdiende erepenning. En we hopen nog lang van u te horen.
1: Ja, dank jullie wel. En dat zal ik zeker blijven doen.

0: TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Komend weekend vinden in Haarlem de Special Olympics Nationale Spelen plaats. Duizenden sporters uit heel Nederland doen mee aan dit grote sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Een team uit Lisse komt zaterdag en zondag in actie bij het zwemmen. En Brechtje Kuipers is onderdeel van dat team en is nu bij ons aan de telefoon. Brechtje, stel je even voor.
3: Hoi, ik ben Brechtje Kuipers en ik ben 25 jaar. En ik woon in Noordwijkerhout in Woongroep, maar ik kom eigenlijk ook uit Lisse vandaan.
2: Hoe voelt dat nou om mee te doen aan de Special Olympics? Je doet nog niet mee, maar zaterdag en zondag ga je meedoen. Hoe voelt dat?
3: Echt supergoed. Ik heb er heel veel zin in.
2: En ik hoorde dat je eigenlijk pas 3 jaar zwemt, maar je gaat wel naar de Nationale Spelen. Dan moet je wel supergoed zijn om daaraan mee te doen.
3: Ja, zeker, want ik heb er heel veel getraind.
2: Hoe vaak train je in de week dan?
3: 1 keer in de week.
2: 1 keer in de week. En hoe train je dan? Moet je dan baantjes zwemmen of?
3: Rugcrawl en borstcrawl. En estafette ga ik trainen. En schoolslag.
2: Ja. En wat is jouw beste categorie?
3: Rugcrawl.
2: Rugcrawl, oké. Okay. En welke afstanden ga je zwemmen, zaterdag en zondag?
3: Ik ga in de ochtend zwemmen. En dan doe ik 1 baan.
2: Oké. Okay. En je doet mee met je team. Dat team komt uit Lisse. Je komt zelf ook uit Lisse, maar je woont nu in Noordwijkerhout. Hoe belangrijk is dat team voor jou?
3: Echt superveel.
2: En doen jullie naast het zwemmen ook nog dingen samen?
3: Dan gaan we ook feesten, bijvoorbeeld als we kampioen zijn.
2: Dat is heel belangrijk. Ja. Zeker weten. En dat gaan jullie wel doen, toch? Winnen?
3: Ja, zeker.
2: Zeker.
3: Jullie, we gaan ervoor.
2: Jullie hebben al wedstrijden gewonnen om te kwalificeren voor deze Nationale Spelen. Hoe zijn die wedstrijden gegaan?
3: Ook supergoed, want toen was het in Breda. Dus dat ging heel erg goed, ja.
2: En dan verwacht je dat je dit weekend weer gaat winnen. Met welk resultaat ben jij tevreden?
3: Welk resultaat ben ik tevreden? Ik hoop...
2: Je gaat natuurlijk voor goud.
3: Ja, ik ga natuurlijk voor goud. Maar ik ga zo mijn best doen voor Lisse team.
2: Ja. En wie komen er dit weekend jou aanmoedigen?
3: Mijn moeder en mijn stiefvader. En mijn familie natuurlijk. En het raamwerk natuurlijk. En ik hoop dat Jasper Nieuwhuis ook zou komen. Want ik heb Jasper Nieuwhuis ontmoet. In de buurt van deze winkel met de opening toen. En toen had ik gezegd van, ik zit in dit team, zeg maar.
2: Ja. Je hebt de burgemeester even uitgenodigd om te komen kijken.
3: Ja.
2: Nou, dan hoop ik, nu moet hij wel opkomen dagen.
3: Ja, en ik ken, ik weet niet of je hem ook kent, Rob Veldhoven ken ik ook.
2: En wie is dat?
3: Dat is volgens mij ook van de gemeente van dit of zo, van de raad of zo.
2: Hij is een raadslid.
3: Ja.
2: En hij komt ook kijken.
3: Nou, ik weet niet, maar ik ken het via mijn zwager, zeg maar.
2: En wat zou je willen zeggen tegen al die mensen die jou komen aanmoedigen?
3: Nou, dat zou ik echt heel leuk vinden. Dat van de letterlijke spirit van gewoon ons aanmoedigen van Lisse, zeg maar.
2: Ja. Nou, Brechtje, ik wens jou ook heel veel succes en veel plezier vooral bij de Nationale Spelen dit weekend. En we wensen je allemaal namens iedereen in de Bollestreek heel veel plezier en mooie prestaties in het zwembad.
3: Dankjewel.
2: De arbeidsmarkt in Holland-Rijnland, waar de Duin- en Bollestreek onder valt, blijft de komende jaren groeien. Maar hoe sterk die groei uitpakt, hangt opvallend genoeg samen met ontwikkelingen ver buiten onze regio. Dat blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktprognose van het UWV. In het meest positieve scenario komen er tot 2028 meer dan 6000 banen bij. Maar als de energieprijzen hoog blijven door de situatie in het Midden-Oosten, valt die groei lager uit. Ondertussen kampen werkgevers nog altijd met personeelstekorten en verdwijnen zelfstandigen richting loondienst. En daarover praten we met Patrick Joosten, arbeidsmarktadviseur van het UWV. Dag Patrick.
4: Dag Jordan, hallo.
2: Waarom raakt het conflict in het Midden-Oosten ook onze arbeidsmarkt?
4: Het conflict in het Midden-Oosten raakt de arbeidsmarkt, omdat we als gevolg daarvan, zoals ook in het nieuws veelvuldig aan bod komt, ervan mogen uitgaan dat de energieprijzen verder gaan stijgen.
2: Ja.
4: Aangezien er een aantal sectoren die belangrijk zijn voor onze samenleving, denk aan de industrie, aan de bouw, de techniek, afhankelijk zijn van energie, heeft dat gevolgen voor... Voor de maatschappij, gevolgen voor de prijzen, inflatie, daling van de koopkracht en wellicht ook de ontwikkeling van het aantal banen.
2: Oké, en hoe is dat gesteld in Holland-Rijnland? Hoe doen wij het bijvoorbeeld vergeleken met andere regio's?
4: Holland-Rijnland zit qua arbeidsmarktregio, we tellen er 35 in Nederland, horen ze bij de top met het groeipercentage, zoals je al zei, van naar ruim 6,5%. 1000 extra banen tot 2028. En dat betekent een groei van 2,1%. En dan zitten ze in de bovenste categorie van groeiers, zeg maar, van ontwikkelingen binnen Nederland.
2: Ja.
4: Net als in de regio Eindhoven, de regio Amsterdam, et cetera. Ja.
2: Oké. En ik las, de zorg- en de welzijnssector blijven de grootste werkgevers in de regio. Welke ontwikkelingen zien we daar de komende jaren?
4: Nou, de ontwikkeling is dat het aantal banen blijft stijgen. Dat ze natuurlijk ook de grootste blijven. Maar dus voor bijna elke regio is de zorg en welzijn de grootste sector. Maar we hebben natuurlijk wel te maken met wat zorgelijke ontwikkelingen al een tijd. Met betrekking tot de krachten. Omdat het moeilijk is om voldoende personeel te verkrijgen in de zorg. En de ICT. En de ICT met name op hoger niveau. Omdat het lage niveau binnen ICT, de basisniveau, zeg maar, dat soort banen, wordt steeds meer overgenomen als gevolg van automatisering en AI door AI.
2: Ondanks een lichte daling van het aantal vacatures blijft de krapte groot. Waar merken werkgevers daar vooral aan?
4: Nou, wij horen van werkgevers en hebben dat ook onderzocht. We hebben recent een werkgeversonderzoek gedaan. Dat er gewoon sprake is van een behoorlijke mismatch tussen de mensen die men zoekt en de mensen die zich aanbieden. Tegelijkertijd zien we ook dat er toch steeds meer door werkgevers aandacht besteed moet worden aan het begrip skills.
2: Ja.
4: Vaardigheden, capaciteiten wat ieder mens in zich heeft. Waardoor ook eens anders gekeken moet worden naar de invulling van een vacature bijvoorbeeld. Waardoor bepaalde mensen die nu uitgesloten worden toch in aanmerking kunnen komen om bepaalde werkzaamheden te vervullen.
2: Ja, en dat is meer het kijken naar vaardigheden dan ervaring, als ik het goed heb.
4: Ja, en diploma's. Dus uiteraard is een diploma belangrijk, maar focus je niet alleen op het hebben van een diploma, maar kijk gewoon wat iemand in zijn mars heeft. En zeker ook waar hij nog ontwikkelingsmogelijkheden heeft. En zeker als die wil en kan. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste.
2: Ja. En dan nog een opvallende trend. De afname van het aantal zelfstandigen. Landelijk verdwenen er al 62.000 ZZP'ers. En ook in onze regio neemt dat af. Wat zit daarachter?
4: Nou, dat is het gevolg van de wet schijn zelfstandigheid. Om die tegen te gaan. Wat gebleken is dat veel ZZP'ers eigenlijk als een vorm van in loondiensttreding werkzaam was bij werkgevers, omdat ze maar één opdrachtgever hadden. En sinds 1 januari 2025 is daar een naheffing op gekomen. En als gevolg daarvan zien we dat een behoorlijk aantal ZZP'ers gestopt is als ZZP'er. Een aantal daarvan is inactief gebleven. En de meeste die gestopt zijn, die zijn in loondienst getreden. En dat betekent dat ze dus wel nog gewoon werkzaam zijn. Maar niet meer als ZZP'er. En daardoor, dat verklaart de daling van het aantal ZZP'ers.
2: Oké. En als u dan één advies mag geven aan werknemers en werkzoekenden in onze regio, welk advies zou dat dan zijn?
4: Nou, als het je toestaat, geef het er drie. Kies duurzaam en kies een baan en werkgever die goed bij je past. En duurzaam bedoelen we mee, we zitten ook niet te wachten dat mensen constant weer van baan wisselen. Dus we zouden ook mooi zien dat iemand gewoon langdurig bij een werkgever werkt. Voor beide kanten is het gunstig. Het tweede advies is dat mensen zich moeten blijven ontwikkelen. Het bekende programma heet Leven Lang Ontwikkelen. Je bent nooit te jong, te oud om te leren. Dus zorg dat je kennis blijft opdoen en verruimen. En de derde is, als je je wil oriënteren of vragen hebt, zowel als werkzoekende die werkloos is, als werkzoekende die al reeds werkzaam is, en als werkgever, dan is ons tip, ga naar het werkcentrum in de betreffende plaatsen. In Holland-Rijnland hebben we er 5. Onder andere in Leiden bij het gemeentehuis in levelgebouw. Want daar kun je terecht voor alle adviezen, vragen met betrekking tot arbeid.
2: Ja.
4: Dus wel de werkloze, degene die al een baan heeft en die wat anders mogelijk wil, als de werkgever die op zoek is naar nieuwe werknemers.
2: Precies. En zo'n werkcentrum, ja, Leiden is al best dichtbij voor de Duin en Bollestreek. Maar nog dichterbij is dat er eentje in Lisse zit. En ik las dat er binnenkort eentje opent in Katwijk. Patrick Joosten, arbeidsmarktadviseur van het UWV. Hartelijk bedankt voor deze toelichting.
4: Graag gedaan.

0: Op 23 juni is in Lisse de documentaire De Mannen van Bronbeek te zien. De film vertelt het verhaal van vier Nederlandse veteranen die als kind de Tweede Wereldoorlog meemaakten en later zelf werden uitgezonden. De documentaire is onder andere gemaakt door Maarten Bun uit Lisse. Hij legde de persoonlijke herinneringen van deze mannen vast en juist nu deze generatie steeds kleiner wordt. Maarten Bun is nu aan de telefoon bij ons. Een hele goede dag.
1: Goeiedag, goedemiddag.
0: Ja, Maarten, wat maakte dat u hun verhalen wilde vastleggen?
1: Nou, het is op ons, de documentaire is op ons pad gekomen. En wij hebben op een gegeven moment ook echt gezegd dat het eigenlijk wel heel belangrijk is dat deze verhalen gewoon verteld worden. En eigenlijk gaan heel veel van deze verhalen verloren. En dat vinden wij gewoon heel erg zonde. En nu hebben we vier mannen gevolgd, maar er zijn zoveel meer verhalen op deze wereld. En wij zijn blij dat wij deze verhalen in ieder geval wel hebben kunnen vertellen. Dat die mannen dat in ieder geval hebben kunnen vertellen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en hoe bent u dan in contact gekomen met deze vier veteranen?
1: Ja, we zijn met Jordi Hild van Stichting Veteranen in Actie. En Mark Polle van Scherpschutters zijn we in aanraking gekomen. En zij hebben uiteindelijk gevraagd van ons of wij deze documentaire wilden maken. Samen met Museum Bronbeek. En ja, ze hebben een aantal mannen uitgekozen, omdat we ze niet allemaal kunnen doen. En ja, daar is het ooit begonnen en uitgegroeid uiteindelijk tot een hele documentaire. Ja.
0: Hoe reageerden zij? Want ik kan me voorstellen, het zijn nog niet eenmaal de meest positieve herinneringen.
1: Je bedoelt de mannen of de Bronbeek?
0: Nee, de mannen.
1: De mannen, ja, de mannen waren vooral in het begin heel terughoudend, wat wij ook heel erg begrijpen en ook respecteren. En, maar je merkt ook, kijk, wij hebben er meer dan een jaar over gedaan om dit te doen. En je merkt dat je op een gegeven moment, kijk, wij wilden nooit sturen op emotie of sturen op dat we iemand zouden breken, et cetera. Dat was nooit het idee. En wij wilden gewoon echt hun verhalen horen. En als de mannen zeiden van ja, hier wil ik niet over praten, dan gingen we daar ook niet op doorvragen.
0: Nee.
1: En gaandeweg, kijk, als je langer met mensen werkt, dan word je op een gegeven moment, ik zal niet zeggen mobulair, maar je wordt wel ook bekend bij die mannen. En ze worden dan wel, uiteindelijk zijn ze ook eens meer open geworden. En ze hebben ook ons verhalen verteld die ze aan andere mensen nooit verteld hebben.
0: Ja. En hoe kom je daar dan achter? Ik zit me dan even te bedenken, dan zit je in zo'n intieme setting met mannen die veel hebben meegemaakt, hoe krijg je het dan uit ze?
1: Ja, in dit geval moet ik die credits toch aan Joas geven en ook deels aan Mark Polle. En, want zij hebben die vragen gesteld. En ja, weet je, het is natuurlijk ook veel voorbereiden, de vragen voorbereiden. En ook heel erg, en vooral heel erg goed luisteren naar wat de mannen zeggen. En ik ga niet zeggen tactisch daarop reageren, want dan heb je niet echt een gesprek. Maar juist, je luistert gewoon zo goed, zeg maar, naar een verhaal. En je anticipeert op wat die man zegt. En daar, ja, weet je hebt uiteindelijk gewoon, ja, uiteindelijk wordt het gesprek vanzelf intiem eigenlijk. Het is een soort van, hoe zeg ik dat? Goed, je bent eigenlijk gewoon heel lekker met iemand in gesprek. En uiteindelijk, ja, of ze vertellen echt wel over of niet over. En je vraagt iets. En als iemand zegt, ja, dit wil ik toch eigenlijk niet vertellen. Weet je, ja, dan ga je verder op het volgende deel, zeg maar. En natuurlijk wel, kijk, je hebt in je hoofd natuurlijk wel de documentaire. Dus je wilt natuurlijk, kijk, je hoeft niet zijn lievelingskleur te weten. Maar er zijn wel andere dingen die je wel wil weten. Dus je moet uiteindelijk wel je vraagstelling ergens op baseren. Dat je uiteindelijk wel het verhaal krijgt wat je wil hebben. En uiteindelijk, het meeste lost zich uiteindelijk wel weer op in de montage.
0: Ja, en is er dan één verhaal van een van die mannen die het bij jou echt het meest is bijgebleven?
1: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat het zijn vier totaal verschillende mannen. Ze hebben alle vier heel erg veel verschillende dingen meegemaakt. En ik moet eerlijk zeggen dat eigenlijk alle vier de verhalen zo uniek zijn en zo meeslepend en dat je daar zo in opgaat, dat ze eigenlijk alle vier heel erg interessant zijn. Dus ik wil eigenlijk niet iemand voortrekken of afwijzen, zeg maar, dit stukje.
0: Dat snap ik. En nou komt u zelf ook uit Lisse. Wat betekent het voor u dat de documentaire nu juist in Lisse wordt vertoond?
1: Ja, ja, het is te trek. Weet je wel, dat je hem in je eigen woonplaats kan laten zien aan de mensen. Kijk, ik heb best wel een netwerk, maar ook wel in de Bollestreek, laat ik het even zo zeggen. Dus niet alleen in Lisse. En ik vind het juist tof dat ik heel veel mensen nu kan laten zien, 1, wat ik doe. En 2, dat we zo'n mooi document met zulke mooie verhalen in het eigen dorp, ja, ik kan zeggen mijn dorp, wat van iedereen, maar dat we dat kunnen laten zien, zeg maar. Dat vind ik gewoon heel erg tof.
0: Ja.
1: En ik was in gesprek geraakt met Cinema Florales. En zij zeiden gelijk, ja, wij vinden het heel tof. We zouden hem heel graag hier willen hebben. Dus dat is natuurlijk wel heel tof, terwijl ze hem eigenlijk nog niet gezien hadden. En dat vind ik dan wel weer tof, zeg maar. Dat betekent dat het toch aanspreekt, het onderwerp. En dat vind ik heel mooi, omdat wij natuurlijk heel erg uit zijn om dat verhaal naar buiten te brengen. En ja, dat dan mensen dat al zeggen, terwijl ze hem eigenlijk niet gezien hebben, vind ik gewoon echt prachtig.
0: Ja, dat is toch top, Maarten Bun. Hartelijk bedankt voor deze toelichting. De documentaire De Mannen van Brombeek is dus op 23 juni te zien in Floralis in Lisse.

0: In Voorhout is het initiatief Doortrappen georganiseerd. Een programma dat specifiek gericht is op senioren van 60 jaar en ouder. Het is een veelomvattend programma met als doel de fietsveiligheid te promoten en mensen te helpen om op een veilige manier te blijven deelnemen aan het verkeer. U hoort fysiotherapeut Josie Bel over de problemen waar ouderen vaak tegenaan lopen bij het fietsen.
1: Nou, vooral op een afstappen. Je ziet dat dan een stukje kracht mist bij het opvangen als ze afstappen, maar ook bij een stukje opstappen om natuurlijk die kracht te zetten om op je zadel te komen. Ja, en ook een stukje evenwicht en ook wel valangst natuurlijk, hè. Toch de angst om te vallen. Ze moeten natuurlijk snel stoppen, snel reageren en dan in één keer op de vloer staan is soms natuurlijk lastig. En sommige mensen ervaren natuurlijk ook een beetje duizeligheid door misschien de angst of nou, noem het op, kan door van alles komen.
2: Ja, en wat adviseer je die mensen? Waar kunnen ze aan werken?
1: Nou, vooral in evenwicht en kracht. Kijk, je hebt een bepaalde beweegnorm en die geldt ook voor ouderen. Dat is eigenlijk dat ze 2 keer in de week wel echt iets van krachtoefeningen doen. En ook balansoefeningen. En dat is wel echt een beetje het minimale. En dan natuurlijk ook 150 minuten per week matig intensief bewegen. Dus dat is wel echt een beetje stevig doorwandelen. Of fietsen zonder elektrische batterij natuurlijk.
2: Leo Kruithof van de Fietsersbond.
3: Ja,
2: we staan buiten bij Voorholte.
3: Wij gaan met senioren een dag invullen om de fietsveiligheid te promoten en mensen op weg te helpen om op een veilige manier te fietsen. Dat mensen best wel het lastig vinden om de verkeersregels allemaal te weten. En nou ja, over uitvoeren, dat is nog een ander probleem.
2: Wat voor regels?
3: Nou ja, de verkeersregels. Bij de rotonde bijvoorbeeld is natuurlijk een heikel punt. Heel belangrijk dat mensen goed aangeven wat ze gaan doen op een rotonde. Goed je hand uitsteken, je snelheid beperken. Contact houden met andere verkeersdeelnemers. En heel veel fietsers, laten we eerlijk zijn, die denken, ja, we hebben voorrang op heel veel rotondes, we kunnen doorscheuren. Ja, dat levert wel vaak gevaarlijke situaties op. Ja. Dus daar praten we met elkaar over, daar krijgen ze uitleg over.
2: Ja. En welke doelgroep is dit?
3: Senioren. Ja. Laten we zeggen 60 plus.
2: Ja, en hoe komt het? Want hebben zij dan in het verleden wel die regels kunnen hebben, maar is dat een beetje weggezakt? Wat denk je dat daar voor reden voor is?
3: Nou ja, er zijn ook natuurlijk verkeersregels die aangepast zijn. Zoals de voorrang op rotondes. Ja, dat is natuurlijk van de laatste jaren.
2: Ja.
3: En als je dat niet zelf een beetje in de gaten houdt, ja, dan verandert er wel het een en ander. Het verkeer wordt natuurlijk ook steeds drukker. Dus ja, je moet wel alert blijven en opletten hoe de regels in elkaar zitten.
2: Komen mensen met hun eigen fiets of krijgen zij een fiets van jullie?
3: Nee, mensen komen met hun eigen fiets. Mensen komen of met hun elektrische fiets of met hun gewone fiets. Een enkele keer ook met een driewieler. Kijk, daar komen de eerste mensen aan.
2: Ja, en waarom doen jullie dit?
3: Nou, we doen dit eigenlijk om de verkeersveiligheid te vergroten. En het makkelijker te maken voor mensen om te blijven fietsen. Waarbij we wel eerlijk moeten zeggen dat op een gegeven moment, ja, is het natuurlijk voor sommige mensen wel te lastig om te fietsen. En dan moet je er ook gewoon mee stoppen als het onveilig wordt. Maar wij proberen mensen te instrueren en uitleg te geven hoe ze zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk kunnen blijven fietsen.
2: Geven jullie ook adviezen om mensen, tegen mensen over dat ze misschien niet meer moeten fietsen?
3: Een enkele keer doen we dat wel, ja. Ja. Vooral de fysiotherapeuten, die kijkt of de mensen stabiel zijn. Hoe het met het evenwicht is. En soms wordt het advies gegeven op een hele voorzichtige manier dat het beter is om te stoppen met fietsen. Maar dan is Warmerdam er met driewielfietsen bijvoorbeeld. Of fietsen met een lage instap. En dan kunnen mensen kijken en proberen van ja, is dat misschien iets voor mij? Een fietstochtje maken door de Bollenstreek, waarbij mensen kunnen kiezen of ze 10 kilometer of 20 kilometer fietsen.

0: Hockeyteam Jong Dames 1 van Hysalis gaat naar het NK onder 25. Met deze kwalificatie schrijft het team clubgeschiedenis. Nooit eerder wist een onder 25 team van Hysalis zich voor het Nederlands kampioenschap te plaatsen. Bart van de Heijsteeg sprak met Matthijs Weiling, trainer van het hockeyteam.
1: Ja, het NK wordt georganiseerd door de KNHB. En voor het NK worden de eerste plekken en van sommige pools ook de tweede plekken uitgenodigd om mee te doen aan een soort toernooi. In dat toernooi worden alle genodigden in twee pools opgesplitst. En die spelen drie wedstrijden in een poolvorm. Die wedstrijden zijn wat korter. Dus in plaats van 35 minuten per helft speel je 20 minuten per helft. Normaal gesproken speel je eigenlijk ook per kwart. Maar dat wordt nu dus opgesplitst in een helft. En van die poolfase, daarvan gaan de beste twee door. En die komen in de halve finale en eventueel in de finale terecht.
2: Volgende week zondag is dus het NK met Jong Dames 1. Dit is voor andere teams van Hysalis de laatste week dat ze met hun huidige team spelen. Verstoort het NK nog het maken van de nieuwe teams?
1: Op dit moment lijkt het er niet op. Misschien lijkt het wel tot een dubbele trainingsweek voor de dames van Jong Dames 1. Omdat inderdaad de selecties volgende week zijn voor de vervolgteams. Maar die zijn op dinsdag, donderdag en de dames spelen op maandag, woensdag trainen ze. Dus daar kunnen we rekening mee houden in de planning. En eigenlijk is het ook... We hebben het eigenlijk onze doelstelling al gehaald. Dus wat dat betreft is dat toch een fijn uitgangspunt. Dat we niet ons zorgen hoeven te maken over of het een geslaagd seizoen wordt. Dus ik denk dat de selecties daar ook geen roet in het eten voor gaan gooien.
2: Zou het niet handiger zijn om eventuele belasting sowieso al te voorkomen door de selectietraining voor het huidige Jong Dames 1 team gewoon over te slaan? Dat ze bijvoorbeeld een week later selectietraining gaan doen?
1: De Jong Dames teams hebben dit jaar bij ons geen selectietraining. Dus er wordt een selectie gemaakt voor de dames 1. En daarna moet er dus een verdeling worden gemaakt over de andere teams. Maar ik ben het met je eens. Ja, voor de belasting is het beter om dat een week later te doen. Alleen dan kom je natuurlijk ook weer een beetje in het vaarwater van de vakanties. Van de geplande vakanties. Dus ja, het is een pragmatische oplossing. Maar ik denk dat het niet een grote belasting zal vormen voor het resultaat op het NK.
2: Hoe kan je het succes van jouw team verklaren?
1: Ja, het succes het is echt een groot team. En ik denk dat het belangrijkste is. Dat iedereen vanaf het begin af aan heeft afgesproken dat we iets gingen neerzetten. En dat daar niet van afgeweken is. En dat teambelang, dat was altijd denk ik de kracht van Jong Dames 1.
2: Heb je ook nog activiteiten gedaan om die team spirit nog sterker te maken?
1: Ja, zeker. We hebben voorafgaand aan het seizoen eigenlijk heel veel conditietraining met elkaar gedaan. In de winter zijn we daarmee doorgegaan, dus we hebben eigenlijk het hele seizoen elkaar gezien. Daar waar het natuurlijk normaal gesproken in de winterstop is, is het voor de meeste hockeyteams een moment voor zaalhockey. Daar zijn wij wel doorgegaan. En het team heeft heel veel nadruk gelegd op leuke uitjes, activiteiten, ja.
2: Is dat niet heel erg zwaar voor de speelsters als ze en zaalhockey moeten doen en ook nog conditietraining?
1: De zaalhockey, de belasting van de zaalhockey valt wel wat mee. Dus de hoeveelheid wedstrijden ten opzichte van de weken is wat lager. Een groot deel doet ook niet mee aan de zaal. Dus ik denk dat hebben we goed gemanaged, denk ik.
2: Ah, oké. En wat voor activiteiten deden jullie zoal?
1: We hebben een teamweekend gehad. We hebben veel met elkaar gegeten op de club. We hebben feestjes georganiseerd voor de vereniging. Dat vind ik ook altijd wel een mooi moment om bij elkaar te komen. En een afsluitende barbecue hebben we ook al gehad.
2: Klinkt goed.
1: Ja.
2: Waar in het seizoen dacht je, mogelijk kwalificeren we ons voor het NK?
1: Nou, eigenlijk is dat een belofte of een reis geweest van langer dan dit jaar. We hebben vorig jaar

0: plan, een plan uitgezet. En daar bedoel ik eigenlijk mee het seizoen 24-25 het plan uitgezet om dit doel te halen. Dus begin van dit seizoen was eigenlijk allemaal duidelijk wat het doel was. En dat was NK halen. En daar hebben we ons ook eigenlijk het hele seizoen naartoe gewerkt.
1: Is het team dan erg veranderd vergeleken met het vorige seizoen? Of zijn het grotendeels dezelfde speelsters gebleven?
0: Nou, we hebben vorig seizoen wel wat afscheid moeten nemen. Of afscheid moeten nemen van een aantal spelers. Maar gelukkig hebben we daar ook wel weer een hoop spelers uit de jeugd bij gekregen. En zijn er ook weer wat spelers komen hockeyen bij ons die sinds 2020 gestopt zijn. Dus ik denk dat we uiteindelijk, we hebben nu een team van 23 spelers. Ik denk dat er toch wel een wijziging is geweest van zeker rond de 10. Ja.
1: Ik vind het wel bijzonder dat je dan alsnog met zo'n plan bent begonnen. En dat dat dan ook is gelukt. Terwijl er zo'n groot deel van het team, bijna de helft, is vervangen, is veranderd.
0: Ja, wat dat betreft hebben we geluk dat we ook met een tweede plaats door kunnen naar het NK. Want eigenlijk was het doel eerst te worden. Maar daar hebben we ons net op verkeken. En wat je merkt wel, dat als je een grote roulatie hebt, dat dat lastiger is om elkaar allemaal te vinden. Dus een spits die bepaalde looplijnen loopt. Het is fijn dat dat altijd dezelfde spits is. Dus daar hebben we wel moeite mee. Maar inderdaad, het is heel knap dat ze dat eigenlijk zo hebben weten op te pakken. En dat het ook nog tot een succes is gekomen.
1: En je had het over een plan. Hoe gedetailleerd was dat plan?
0: Ja, eigenlijk werken we... Ik heb wel een plan in mijn hoofd uitgewerkt. Dus ik weet wel in welke fase we wat moesten gaan doen. Om een goed resultaat neer te zetten. Maar het was niet dat het... ik denk dat het meer... Je moet meer denken in maanden. In fase van maanden dan in echte trainingen die in mijn hoofd zaten.
1: Oh, dus het is meer zoals een algemene strategie.
0: Klopt. En die heb ik doorgenomen met het team. Het team heeft dat eigen gemaakt. En heeft daar dingen aan toegevoegd die ze belangrijk vonden. En zo hebben we natuurlijk ook gedurende het seizoen nog wel wat bijgeschaafd daar waar nodig. Op naar gelang van de behoeftes van het team. Maar er was wel een lichaam van de planning bekend, ja.
1: Kan je voorbeelden geven van hoe het team je strategie heeft bijgeschaafd? Wat zijn concrete aanpassingen ervan?
0: We hebben kort na de zaalhockey, dus dat is in februari, zijn we bij elkaar gekomen nadat we zo'n conditietraining hadden gehad. Om te bespreken of de doelstelling nog past bij de motivatie die we hebben. En eigenlijk bleek allemaal dat de doelstelling wel hetzelfde was. Dus het NK halen. Maar dat de motivatie niet per se is winnen, maar meer plezier maken. En dat kun je dan ook wel weer meenemen in de trainingen. Want dat is natuurlijk wel een ander uitgangspunt. Dan als je constant wil focussen op winnen, is dat een andere training dan als je wil focussen op plezier en verbeteren.
1: Hoe zou je jouw speelstijl definiëren van het team?
0: Dat is een lastige. Omdat we natuurlijk verschillende spelers hebben, is denk ik elke wedstrijd wel weer wat anders. Maar ik denk dat we wel met elkaar hebben afgesproken dat we niet... zoals ik net al zei eigenlijk, willen kost wat het kost willen winnen. We willen het samen doen. Dus er staat niemand boven het teambelang. Maar tegelijkertijd hebben we ook afgesproken, ja, eigenlijk willen we het ook voor de club doen. Dus we willen ook een beetje attractief hockey spelen. Nou, of dat in het laatste gelukt zijn, laat ik aan de toeschouwer. Maar dat betekent wel in balbezit willen hockeyen en proberen toch met combinaties naar voren te hockeyen.

0: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Durf te geloven. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En dan samenzang met dat ons loflied vrolijk reizen, dat het klinken tot uw eer.

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Renate Heemskerk zingt: Hoe groot zijt gij? Dan zingt mijn ziel tot u, mijn Heer, mijn Heil.

Het mannenkoor Halleluja zingt: zouden wij ook eenmaal komen waar de levensbron ontspringt? En dan daarna Groot Veluws koor met Psalm 116, vers 1, 2, 3 en 11. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen.

Ik lees enkele versen uit Handelingen 5. De gelovigen kwamen steeds bij elkaar in de tempel, in de zuilengang van Salomo. En het volk had veel waardering voor hen. Toch durfde niemand zich bij hen aan te sluiten. De apostelen deden veel wonderen voor de mensen. En er kwamen steeds meer mensen bij die in de Heer geloofden. Grote groepen mannen en vrouwen. Ook uit de steden rondom Jeruzalem kwamen veel mensen naar de apostelen toe. Ze brachten zieken mee en mensen die een kwade geest in zich hadden. Die werden allemaal beter gemaakt. In de coronacrisis is de kerk regelmatig in het nieuws gekomen. Tijdens de lockdown in ons land werd er ook met een schuin oog naar de kerk gekeken. Wat doen ze daar toch allemaal? Soms vielen de reacties mee, soms vielen ze tegen. Ook Lucas beschrijft in het boek Handelingen hoe mensen reageren op wat er allemaal vanuit de eerste christelijke gemeente gebeurt. Aan de ene kant regent het complimentjes, mensen komen tot geloof en worden genezen. Aan de andere kant is er reserve. Mensen kijken de kat uit de boom. Ze stappen niet zomaar op die nieuwe beweging af. Blijkbaar zijn mensen nieuwsgierig en terughoudend. Welke beweging blijkt sterker te zijn? Van belang is dat de gelovigen eensgezind zijn in het uitdragen van het evangelie.

Joke Buijs zingt Grijp toch de kansen door God u gegeven. Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. En dan Psalm 25. Heer, hij maakt mij uwe wegen, door uw woord en geest bekend.

zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan. Is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God. En Ellie en Rickert zingen daarna: weet je dat de vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een parel bent? Een parel in Gods hand?

Een gedicht van Gerry Minnesma. Je hebt niet alleen verborgen hoekjes in je hart. Hoekjes die donker zijn en zwart. Die heeft immers iedereen. Je bent heus de enige niet die twijfelt aan een liefde God. Waarom hij niets doet aan 's mensen lot. Je vraagt je af of hij het wel ziet. Gespleten personen zijn er meer. Ook zij vechten, net als jij. Maak me van mezelf toch vrij, bidden ook zij tot hun Heer. Geloof me, er zijn er meer die de kans niet kregen om te leren. Eens zullen de eenvoudigen regeren. Jezus kijkt op jou niet neer. Hij kent ieder mensenhart. Heeft begrip voor jouw problemen zoals je bent, wil hij je nemen. Niets is hem te donker of te zwart. Hij helpt werkelijk iedereen en hij is er, ook voor jou. Wat je van niemand verwachten zou, dat doet hij. Hij helpt je door alles heen.

Heer, ik kom en beken, nu ik heel dicht bij u ben. Zonder u val ik uiteen, leidt mijn hart door stormen heen. O mijn Heer, ik heb u nodig, elk moment zo nodig. En we eindigen met Abba Vader, orgel, panfluit, synthesizer. U, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Een gezegende dag.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met nu

Goedemorgen, luisteraars. Dit is Zingen op Zondag. U kunt luisteren naar een uurtje religieuze en licht klassieke muziek. Ik gun u veel luisterplezier. De techniek en presentatie zijn in handen van Klaus de Bes.

Muziek geeft eigenlijk aan alles kleur. Ben je eenzaam? Dan kan het helpen om naar muziek te luisteren. Het kan je ook terugvoeren naar een moment van liefdevolle ontmoetingen. En ook muziek die je ziel raakt.

Beste luisteraars, vandaag toch even aandacht voor het mannenkoor Jubilate. Er zijn al veel mannen uit de Duin- en Bollenstreek die lid zijn of geweest zijn van dit prachtige koor. In de maand juli geeft dit koor een bijzonder optreden in de Dorpskerk in Katwijk aan de Rijn. Nou, we zijn al ver gevorderd met het repeteren van de liederen die we ten gehore gaan brengen met het thema Met Jubilate de wereld rond. Tevens is dat ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met het repertoire. En wellicht maakt het u nieuwsgierig om een repetitie bij te wonen en eventueel lid te worden. Ik laat u een stukje van de repetitie beluisteren.

0: 超思うよ。
1: We kunnen zeker nog wat extra modder gebruiken. We zijn zelfs zo modern dat we vanaf een persoonlijke tablet studeren. En, in stijl met een vernieuwd kostuum, een vlotte uitstraling. De uitvoering is op 3 juli en dat is om 8 uur 's avonds. De kaartverkoop is vanaf vandaag bij de leden en de verkooppunten in Katwijk en Noordwijk. In Katwijk zijn dat Haasnoodmode, Livera Peters, Boekhandel Het Baken en in Noordwijk Vishandelhoek. En natuurlijk op www.jubilate.nl. Daar kunt u de codes scannen en de kaarten kopen. Deze zijn €20 per stuk.

Muziek geeft eigenlijk aan alles kleur. Ben je eenzaam? Dan kan het helpen om naar muziek te luisteren. Het kan je ook terugvoeren naar een moment van liefdevolle ontmoetingen. En ook muziek die je

Muziceren lijkt me ook prachtig om je gevoelens in muzieknoten om te zetten. En dat je wellicht daarmee anderen inspireert.

Soms in het klein, op je kamer. Of groots in een stadion. Dus heel alleen. Of met een enorme menigte. Het gevoel wat het met je doet, is eindeloos. En soms ook zo klein.

0: Beste luisteraars, hartelijk dank voor het afstemmen op de Bollestreek Omroep en het natuurlijk luisteren naar ons uurtje Zingen op Zondag.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hé, wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
15: Het spel Spreekwoorden en Gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Ben en Banketbakker van der Holst, Noordwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele

0: Ja, een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. Elke zondag tussen 10 en 12 uur kunt u ons beluisteren. Bij Omroep Bo natuurlijk.
1: De medewerkers voor vandaag zijn aan de telefoon Gerda Buijs, achter de techniek John Pot, presentatie door het duo Margret Hombergen en Jacqueline de Bie. U kunt niet alleen luisteren naar Het Neusje, maar ook gezellig meedoen met onze spelletjes en het indienen van verzoekjes op 071 36 131 99. En Gerda zal deze voor u noteren. Zo dadelijk hoort u van onze programmaoverzicht, maar we gaan eerst genieten van muziek. En dat is van Wilke Alberti. Papa moet naar de voetbal. MUZIEK

0: Ja, dat hopen we natuurlijk vanavond te kunnen doen, hè, dat gejuichen. Want vanavond moet Nederland natuurlijk voetballen. Nou, we hopen natuurlijk dat er heel wat doelpunten wordt gescoord. Maar ja, we blijven hopen. We blijven hopen. U krijgt van ons het programmaoverzicht voor het eerste uur. Met daarin de volgende onderwerpen voor u.
1: 21:15, het spel spreekwoorden en gezegden.
0: En we hebben natuurlijk een verzoekplaat om 22:30 en om 22:50. En daarvoor kunt u bellen naar Gerda op het nummer 071-36-131-99.
1: Om 22:30 hebben we de top 2 van luisteraar. En deze week is die van Rob Tissing.
0: En om 22:45 dan hebben we nostalgisch nieuws met 1000 jaar Duin en Bollestreek. Wat is er toentertijd allemaal gebeurd? We gaan verder met muziek van de havenzangers. Dat waren toch die Hollanders. MUZIEK

0: Ja, we gaan het spel spreekwoorden en gezegden met u spelen. En wwij geven u 4 aanwijzingen. En we hopen natuurlijk dat u het spreekwoord raadt. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen. En u komt dan live in de uitzending. En raadt u het spreekwoord, dan krijgt u een taartbon aangeboden.
1: We hebben ook nog dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een vleesbon, te waarde van 10 euro. Bij de tweede aanwijzing is het een visbon, te waarde van 13 euro. En bij de derde aanwijzing is het een cadeaubon, te waarde van 5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel, maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. Heel veel succes!
0: Hier komt aanwijzing nummer 1. Leiding geven. Leiding geven. Dus u kunt bellen naar 071-36-131-99. Leiding geven, zo luidt de eerste aanwijzing. Dus pak de telefoon, doe gezellig mee. En bij deze aanwijzing kunt u een vleesbon winnen. En dat is natuurlijk altijd handig als u gaat, als u een feestje hebt natuurlijk, hè. Of cadeau geven aan iemand. Dus de eerste aanwijzing luidt leiding geven. 071-36-131-99. Dus leiding geven.

0: Aanwijzing nummer 2. Het hoogste woord hebben. Het hoogste woord hebben. En leiding geven. En het hoogste woord hebben. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen te waarde van 13 euro. Dus doe gezellig mee en bel naar de studio op 071 36 131 99. Dan krijgt ze Gerda aan de telefoon. U kunt een visbon winnen. Dus doe gezellig mee. Leiding geven en het hoogste woord hebben. Over welk spreekwoord hebben wij het? Als het goed is, heeft Gerda iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
1: Goedemorgen Jacqueline. Met Mel van Bohemen.
0: Gezellig, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, we gaan het gokje maar wagen.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Het roer in handen hebben.
0: Het is een hele mooie, maar het is, die is niet wat we zoeken.
1: Nee.
0: Helaas. Leuk okay. Dat je belde.
1: En, de volgende meneer, succes.
0: Zo is dat. Fijne zondag.
1: Jullie ook.
0: Dag. Dus leiding geven, het hoogste woord hebben. Welk spreekwoord hebben wij het over? Doe gezellig mee. Bel naar de studio op 071 36 131 99. U kunt een visbon winnen ter waarde van 13 euro. En mocht u het spreekwoord raden, dan krijgt u natuurlijk een taartbon aangeboden namens onze sponsor. Goedemorgen met Jacqueline.
2: Goedemorgen Jacqueline, ik ben Gert-Jan Sloos.
0: Hallo, goedemorgen. Zeg het eens.
2: Ik denk dat het is de beste stuurluis dan aan wal.
0: Nou, het is een hele mooie, maar het is niet degene die we zoeken.
2: Oké.
0: Helaas.
2: Dankjewel.
0: Leuk dat u belde. Fijne zondag.
2: Van hetzelfde. Hoi, hoi.
0: Dag. Hoi. Dus leiding geven, het hoogste woord hebben. 071 36 131 99. Over welk spreekwoord hebben wij het? Gerda, even iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Jacqueline.
3: Ja, goedemorgen met Bartie.
0: Goedemorgen, Bartie.
3: Goedemorgen.
0: Nou.
3: De eerste viool.
0: Ja, Bartie.
4: Ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Hoe kom u zo?
3: Nou, ik zoek het ook op, hè?
0: Ja.
4: Oké.
3: En nou ja, dat staat hier, de boventoon voeren of de eerste viool spelen. Het hoogste woord hebben. Ik denk, ja, ik moet toch een van de twee maar gokken. Dus,
0: ja, nou gefeliciteerd. En dan,
3: ja, dankjewel.
0: Er staat een taartboek klaar.
3: Ja, ik kom straks.
0: Ja, gezellig.
3: Goed,
0: tot straks.
3: Ja,
0: dag.
3: Okay, dag.
0: Dag. Nou, die is er snel uit. En volgende week hebben we natuurlijk weer een ander spreekwoord.
4: Ja, leuk. We gaan verder met muziek van Monty Python. Always look out the bright side.
5: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: passports available in the foyer. So I must have got to live as well, you know. All right, that's a lot. Let's get this bloody dog down. Bernie, I said, they'll never make that money back. Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record enormously.
1: That's it, is it? I mean, that really is it?
0: Yes, thanks. That's all we need, thanks.
1: Oh, okay. You don't want the song, then?
0: No, this song is a bit de trop, I think. We have plenty of songs on the album anyway, as it happens. Is,
1: who?
0: £30, all right?
2: Ja, dat is helemaal goed, £14 is helemaal goed. We hebben nog tijd voor een berichtje. Muziekvereniging De Harpe Davids organiseert zondag 28 juni... samen met de wijkvereniging Samen in Den Houten een picknickconcert. Dat concert vindt plaats in de prachtige opgeknapte Engelse tuin... in het landgoed in Den Houten in Noordwijkerhout. De perfecte setting voor een onderhoudende middag... waar behalve het orkest van harpen ook de small big band Sax en ritme te beluisteren valt. Neem een kleed of een stoeltje mee, iets te eten en te drinken en geniet op het grasveld van een gezellige middag. De concert is gratis en het duurt van 2:00 PM tot 4:00 PM.
3: Vandaag is er nog de tuinmarkt onder de linden en dat is in Noordwijk binnen. En de tuinmarkt begint om 11:00 tot 5:00, dus... Ga lekker de tuinmarkt aflopen, zou ik zeggen. Ze hebben ontzettende leuke dingen.
2: We gaan verder met muziek van Gebroeders Grimm. Is mooi of niet soms?

Ja, het is tijd voor de top 2 van de luisteraar. De winnaar van Ratenstraat mag zijn of haar top 2 inleveren. En vorige week was Rob Tissing degene die Ratenstraat had gewonnen. Dus we gaan luisteren naar de top 2 van Rob. Heel veel luisterplezier.

0: Ja, op nummer 1, de mama's en de papa's, California Dreaming. En op 2, Layback Sunshine Reggae. Rob, bedankt voor je leuke top 2.
1: Hulpdiensten zijn zaterdagochtend met spoed opgeroepen voor een brand in een woning aan de Zonnebloem in Noordwijkerhout. In de woning zou brand hebben gewoed in een elektrisch apparaat. De ventilator zou vlam hebben gevat. De bewoners van de woning zijn hun woning uitgegaan en de brandweer is met een brandslang naar binnen gegaan en zij hadden de situatie snel onder controle.
0: Alzheimer Café over muziekbeleving. Dinsdag 16 juni organiseert Alzheimer Café Bollestreek weer een bijeenkomst in het woonzorgcentrum Bloemswaard in Hillegom aan de Garbialaan 3. Thema is dit keer de kracht van muziekbeleving. Bekend is dat muziek veel los kan maken bij mensen met dementie. Zij kunnen heel veel informatie kwijt zijn of niet meer goed kunnen praten, maar nog steeds meezingen met die ene hit uit de jaren 80. Leden van het muziekatelier van de Hillegomse Muziekschool zullen laten horen en zien wat muziek kan doen voor dementerenden. De avond wordt aangekleed met een hapje en een drankje. De bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 en de toegang is gratis. U hoeft zich vooraf of niet aan te melden, maar dat kan natuurlijk wel. En dat kan dan via abcbollestreek@gmail.com.
1: Ja, muziek doet heel veel met dementerenden en wij zingen ook heel veel met de bewoners. Het is gewoon gezellig. Dan kunnen ze ineens zingen.
0: Ja.
1: Dat is gewoon zo. We gaan verder met muziek van John de Bever, Wesley Snijder, Rafael van der Vaart en Wilfred Gené. En ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht en natuurlijk over voetbal, hè. Koekoek! Koek.

0: Ja, we gaan verder met nostalgisch nieuws met Duizend Jaar Duin en Bollenstreek. En dan hebben we het over de kinderarbeid. Het was regel dat jongens hetzelfde beroep kozen als hun vader. Meewerken in het bedrijf van de ouders was doodgewoon. Ook in de bedrijven en fabrieken werkten vaak meerdere generaties uit hetzelfde gezin. Dat begon al van jongs af aan. Het inzetten van kinderen als arbeidskrachten kwam tot in de 20e eeuw voor. Officieel hadden de wet op de kinderarbeid uit 1874 en de leerplichtwet uit 1901 een einde gemaakt aan het inzetten van kinderen onder de 12 jaar op het platteland en in de fabrieken.
1: Maar een uitzondering daarop bleef het zogenoemde landbouwverlof voor kinderen uit boeren- en tuindersgezinnen. In de zomer, tijdens de oorlogstijd, de oogsttijd, hoe kan ik me daarin vergissen? Tijdens de oogsttijd van de groenten en bloembollen konden de jongens enkele weken vrij van school krijgen om op het land te helpen. Dochters van grote gezinnen werden vaak thuisgehouden van school om hun moeder te helpen bij het draaiend houden van het huishouden.
0: Ja, de arbeidsomstandigheden in de tuinerij en bloembollenbedrijven waren in het begin van de 20e eeuw slecht. Bloemistknechten en andere arbeiders moesten 6 dagen per week werken, van 's ochtends 5 uur tot 7 uur 's avonds. En op zaterdag tot 6 uur. In de zomer waren de werkweken van tegen de 80 uur geen uitzondering. De arbeiders werkten bij weer en wind op het onbeschutte land, waar al het werk toen nog met de hand moest worden gebeuren. Grond omspitten, diep delven, bollen planten, riet dekken en wieden en rooien.
1: En de gerooide bloembollen werden in manden naar schuiten gebracht en door de zandsloten naar de bollenschuren gevaren. Daar werden de bollen met de hand gepeld en gesorteerd en vervolgens te drogen gelegd op houten stellingen. Het werk in de stoffige bollenschuren met meerdere verdiepingen was zwaar. De zware manden met bollen moesten op de nek gesjouwd worden en 's winters moesten alle stellingen schoongeveegd worden.
0: Ja, tot zover over de Duizend Jaar Duin en Bollenstreek. We gaan verder met muziek van Middle of the Road. The Talk All of the USA.

Ik heb nog een berichtje voor u. Route 66 bij de paraplu. Maandag 15 juni verzorgt gemengd koor Route 66 een concert bij de stichting De Paraplu.

En Mijntje Vreenswijk. En hoewel de kunstenaars familie van elkaar zijn, hebben zij ieder een eigen stijl en achtergrond. Ja, en in Gallery De Pomp is gevestigd aan de Dorpsstraat 38 in Warmond en is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 3 uur tot 5 uur en zaterdag en zondag van 1 uur tot 5 uur. Tot zover de berichtjes. We gaan verder met muziek van Shocking Blue.

Ja, en wilt u een verzoekje indienen? Dat kan, hè, op het nummer 071-36-131-99. En dan krijgt u Gerda aan de telefoon. En na het nieuws van 11 uur hoort u ons weer terug. Dag! Dag.

0: De muziek van Bo.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
14: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
0: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van het neusje van de Zoute Zalm. En u krijgt van ons het programmaoverzicht voor het tweede uur met erin de volgende onderwerpen voor u.
1: Om 10:50 en 11:55 hebben we weer de verzoekplaten. Dus vraag een verzoekje aan op 071-36-13199. Gerda zal deze voor u noteren.
0: Om 11:45 weer dierennieuws met erin vermiste en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek. Met medewerking van het dierenziel Noordwijk.
1: Om 11:50 de verjaardagsplaat voor alle jarigen.
0: En we hebben natuurlijk de tips van opa en oma om 11:30.
1: 10:45, Raad de Straat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk, Teilingen, Lisse en Hillegom.
0: En de Gouden Ouwe is uit het jaartal 1961. Ria Valk met Rocking Billy.

0: Op het Kerkplein in Voorhout vindt op zaterdag 4 juli een gratis zomeravondconcert plaats. Bezoekers kunnen vanaf 8 uur 's avonds genieten van live muziek in de open lucht. Het evenement is bedoeld als een gezellige ontmoetingsavond voor inwoners en andere belangstellenden. Tijdens het concert brengen de muzikanten een gevarieerd programma dat aansluit bij een ontspannen zomeravond. Het publiek kan luisteren naar live muziek en genieten van de sfeer op het plein in het centrum van het dorp. De organisatie nodigt bezoekers uit om plaats te nemen op het Kerkplein en samen met dorpsgenoten een muzikale avond te beleven. De zomeravondconcert wordt georganiseerd door Rotary Voorhout in samenwerking met de Oranje Vereniging Voorhout. De toegang is gratis. Het concert begint om 8 uur 's avonds op het Kerkplein in Voorhout.
1: Oldtimers langs vestigingen DSV. Zaterdag 20 juni organiseert Noordwijker René van Houten weer een oldtimerrit. Dit keer zullen de klassieke voertuigen onder de titel Tour vol herinneringen 4 vestigingen van zorgorganisatie DSV aandoen. Om 10 uur wordt verzameld bij Salem in Rijnsburg aan de Waterboslaan 40. Om 9:50 wordt de koers gezet naar de Vlietsteden, ook in Rijnsburg, en dat is aan de Oude Vliet 50. Vervolgens wordt Duinrand in Katwijk aan de Nolenstraat 2 bezocht, waarna de rit rond 12 uur zal eindigen bij Rustoord in Lisse aan de Rustoord 1. Wie met zijn of haar oldtimer wil deelnemen, dan kan zich aanmelden via alkemadekruiden@planet.nl.
0: We gaan verder met muziek van Vincent. Wij zijn Oranje.

0: Ja, we gaan verder met Raad de Straat.
1: Ja, met de straatnamen afkomstig uit de gemeente Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. U krijgt weer van ons 5 aanwijzingen die het u mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen en die komen dan live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven, mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam, dan krijgt u van ons een waardebon, waarde van 10 euro aangeboden voor een pannenkoek. We hebben ook natuurlijk nog de dobbelsteenprijzen en bij de eerste aanwijzing is het een waardebon. Ter waarde van 10 euro en die kunt u besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. En bij de tweede aanwijzing is het een sportbon ter waarde van 7,5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met het spel. Maar daarna bent u van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in Noordwijk. Heel veel succes!
0: Ja, van een gedeelte van de straat heb je een hondje. Dus van een gedeelte van de straat heb je een hondje. En u kunt bellen naar 071-36-131-99. Gerda zit er klaar voor, die pakt de telefoon op. En als u belt bij de eerste aanwijzing, maakt u kans op een waardebon ter waarde van 10 euro. Dus van een gedeelte van de straat heb je een hondje. Dus 071-36-131-99. Maar wat voor hondje? Het is een leukertje. Dus van een gedeelte van de straat heb je een hondje. 071-36-131-99.

0: Dus van een gedeelte van de straat heb je een hondje. Dus 071 36 131 99. En we gaan door naar de tweede aanwijzing.
1: In de straat zit een muzieknoot. In de straat zit een muzieknoot. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. Dus in de straat zit een muzieknoot. Van een gedeelte van de straat heb je een hondje. We zoeken in Noordwijk. Dus doe gezellig mee en bel naar de studio op 071 36 131 99. U kunt een sportbon winnen, ter waarde van 7,5 euro. En mocht u de straat raden, ja, dan mag u een top 2 inleveren of een stukje cabaret. En dan krijgt u een waardebon ter waarde van 10 euro aangeboden voor een pannenkoek. Van een gedeelte van de straat heb je een hondje. En in de straat zit een muzieknoot. We zoeken in Noordwijk, de plaats Noordwijk. Dus doe gezellig mee. 071 36 131 99. Gerra zit er klaar voor. Dus van een gedeelte van de straat heb je een hondje. En in de straat zit een muzieknoot. Zoek in de plaats Noordwijk. Dus van een gedeelte van de straat heb je een hondje. En in de straat zit een muzieknoot. Niet dat u daar zoveel wijzer van wordt. Maar het zit er wel in. U kunt een sportbon winnen. De waarde van 7,5 euro. In de straat zit een muzieknoot. En van een gedeelte van de straat heb je een hondje. Dus doe gezellig mee en bel naar de studio op 071 36 131 99. We gaan naar de derde aanwijzing.
0: Ja, de derde aanwijzing luidt: er zit een kasteel in de straat. Er zit een kasteel in de straat. Dus van een gedeelte van de straat heb je een hondje. Er zit een muzieknoot in. En er zit een kasteel zit er ook in. En we zoeken in Noordwijk. Dus ik zou zeggen, bel gewoon lekker naar de studio 071 36 131 99.

0: Dus er zit een kasteel in de straat. Dus een kasteel zit er ook in. Een kasteel. En een hondje. Een muzieknoot. Wie van de drie?
1: Ja. Oh, oh, oh, oh.
0: Dus pak de telefoon. Doe gewoon lekker gezellig mee. Ja. Ik geef het op. Ik probeer al anderhalf uur de computerscherm op te starten. Ik geef het op. Maar goed, jongens, er zit een kasteel in de straat. 071-36-131-99. En dan krijgt Gerda aan de telefoon. Dus een kasteel, een muzieknoot en een heel leuk hondje. Ik zeg hondje, dus een bulldog is het niet. Dus die kan nu wegdoen.
1: Je hebt ook kleine bulldoggen.
0: Oh ja, die heb je ook. Oh ja, heb je ook. Ja, dat zijn van die leuke beestjes.
1: Zeker
0: die zijn, ja, die zijn heel erg klein. Ja, ja. Ik denk aan zo'n grote, weet je
1: wel. Ja, die heb je ook. In de straat zit een dier. In de straat zit een dier. En er zit een kasteel in de straat. En u vindt er een muzieknoot en een hondje.
0: Ja.
1: En dat alles in Noordwijk. Dus doe gezellig mee en bel naar de studio op 071-36-131-99. In de straat zit een dier. En een hondje. En een muzieknoot. En een kasteel. En dat alles in Noordwijk. We gaan naar de vijfde aanwijzing.
0: Ja, en tijdens het WK ziet het dier oranje van kleur. Anders heeft hij een andere kleur, maar tijdens het voetbal ziet het dier oranje van kleur. We zoeken in Noordwijk, zoeken we. Dus ik zoek een hondje, een hondje en een muzieknoot, een kasteel. Een dier zit erin en dat dier is tijdens het WK en het EK... ziet dat dier altijd oranje van kleur. Dan heeft het een andere kleur. Dus 071-36-131-99. Dus ja, ik denk dat aanwijzing nummer 5 doorslaggevend is. Dus u kunt bellen naar 071-36-131-99. En als het goed is, hebben we iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
2: Met Anneke Plug.
0: Goedemorgen, Anneke. Zeg het eens.
2: Van Leeuwenstraat?
0: Nee, wel goed bedacht.
2: Ja.
0: Hé, hey, groetjes.
2: Ja, yes.
0: Hey, groetjes, hè.
2: En de straathond, hè.
0: Ja, maar ik zoek een ander hondje, sorry. Als het goed is, hebben we de volgende beller aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
3: Ja, goedemorgen met Dikkie.
0: Hallo Dikkie, zeg het eens Dikkie.
3: Is het misschien de Leeuwenhorststraat? Laan?
0: Ja, Dikkie. Helemaal goed, goed geraden.
3: Oké, dankjewel.
0: Hoe kwam je er zo op?
3: Ja, oranje leeuw.
0: Ja, zie je het. Wist je het niet, zeker.
3: Het is maar gewoon een gokje, hoor.
0: Hartstikke goed. Je hebt goed gegokt, want het is oranje leeuw is het, hè? De Leeuwenhorstlaan in Noordwijk. Ja. Dat hondje, dat is, ja, wij zoeken het ook op in de Dikke Vandalen, hè? Dan is een leeuwhondje en dan denk je, ja, wat is dat nou weer, een leeuwhondje? Is een soort Maltese hondje.
3: Oh, Maltese hondje.
0: Ja, dat is een soort Maltese hondje. Muzieknoot, la, kasteel, horst. Nou, die, en dan die leeuw, hè, die dier. Ja. Nou, Dikkie, we zien je straks hier in het Leeuwenhorst.
3: Nou, ik heb een vraagje. Komt Bartje nog langs? Ik dacht het wel.
0: Ik dacht wel dat Bart hier langs kwam. Ja, Bart komt langs. Maar of ze het mee wil nemen.
3: Ja.
0: Is goed. Is goed. Komt goed. Komt goed. Ja, maar dan wil ik wel... Ja, wacht even. Wil ik wel een top 2, hè? Ja, dan moet je straks even terugbellen naar Gerda, alsjeblieft.
3: Okay, ja? Ja, oké.
0: Oké, dag Dikkie. Doei, doei.
3: Dag.
0: Dus de Leeuwenhorstlaan in Noordwijk zochten we vandaag gelukkig weer geraden. We gaan verder met muziek van Neil Diamond met America.

Ja, het is tijd voor de derde verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Joke en Aad Meijer. U beiden zijn vandaag 66 jaar getrouwd. En u wilt graag een plaat horen van Piet Veerman. En die gaan we natuurlijk draaien. Sailing Home.

0: speciaal voor Joke en Aad Meijer, omdat ze 66 jaar getrouwd zijn. Ik hoop dat u heeft genoten en samen lekker eventjes gedanst.
1: Mooi nummer, hoor.
0: Heel mooi nummer. Ja. Op naar de 70 jaar, hè? Op naar de 70 jaar. We gaan tips van opa en oma doen.
1: Ja, mopleven verlengen. Verleng het leven van je vloermop door een plastic zak om het dweilgedeelte te binden, wanneer je je mop niet gebruikt. Zo voorkom je dat de mop uitdroogt.
0: En opa en oma hebben nog een leuke tip voor u. Plak of bind een stukje knoflook losjes op een likdoorn. Laat een stukje knoflook 10 dagen zitten. Nou, lekker, je stinkt een uur in de wind. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. En de likdoorn zal in die periode geleidelijk wegtrekken. Nou, dan ben je in ieder geval van je likdoorn af. Zou zeggen, succes!
1: Ja. Dekbed vastbinden. Het is een veel voorkomend wasprobleem. Tijdens het wassen van je dekbedovertrek kruipen al je andere was in het overtrek. Dit kun je voorkomen door de onderkant stevig vast te binden met postelastiek.
0: Ik heb nog zo'n leukertje, hoor. Wikkel bij migraine rauwe uien in een doek en leg die doek een kwartier op je voorhoofd. Je mensen, door die ui zal de migraine wegtrekken. Ik zie het al helemaal voor me. Dus nou ja, het is uit te proberen. Opa en oma hebben deze tips voor u bedacht. Dus ik zou zeggen, heb je migraine of hoofdpijn? Ga het uitproberen. Ik zou natuurlijk niet een hele pond uien doen. Maar gewoon eentje. Jeetje, kreetje. Het is toch wat. Wat een leuke tips vandaag. We gaan verder even kijken met muziek. Dan hebben we Tony Bas met Holland wint de beker.

Ja, we gaan verder met de verjaardagsplaat. En deze week zijn er een aantal medewerkers van ons jarig. En 15 juni is Pam Groenewoud jarig. Pam, van harte gefeliciteerd. En ja, zo'n leuke meid gaat altijd met de bloemencorso. Doet zijn hele verslag hartstikke goed. Donderdag 18 juni is Justin de Groot jarig. Vrijdag 19 juni is Peter Gasseling jarig. Joshua Lawal Benson is ook jarig. En zaterdag 20 juni is Sjaak Verkade jarig. Jullie allemaal natuurlijk van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een hele leuke dag van natuurlijk. En bent u deze week jarig natuurlijk ook gefeliciteerd, hè? De verjaardagsplaat, ja, we blijven er toch een beetje in de voetbal. Want we moeten een beetje in de sferen komen natuurlijk. En we hopen dat Nederland natuurlijk een beetje scoort vanavond. Maar ja, hè, en dat loopt voor miljoenen in dat veld. En ja, we hopen dat ze erin schieten natuurlijk. Hè. Maar deze is voor alle jarigen Wim Kersten en de twee pinten. Ik vond hem tussen de palen en de lat.

0: Ja, het is tijd voor het dierennieuws met erin vermist en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek met medewerking van het dierenasiel Noordwijk. En als het goed is, heb ik Marinka aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan even naar gevonden dieren en vermiste dieren vorige week.
1: Ja, terug. Nou, die waren er eigenlijk niet.
0: Nee, hè?
1: Degene die vermist waren, waren al heel snel gelukkig weer thuis.
0: Dus, fijn.
1: Heel mooi.
0: Heel fijn. En zijn er nog deze week dieren vermist of gevonden?
1: Nou, eigenlijk dachten we dat er niemand vermist was, totdat we vanochtend toch een melding kregen. Want
0: ja.
1: Poes Bubbels, die is vermist sinds gisterochtend vanaf de Pieter Wouterstraat in Voorhout. Zij is gekipt en gesteriliseerd. Ze is wit met zwarte vlekken, dus mocht iemand daar in de buurt deze poes tegenkomen, trek alsjeblieft even snel aan de bel.
0: Ja, want staat ze bij jullie op de website, op de Facebookpagina, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Als we mist, kunnen
1: klopt,
0: mensen
1: inderdaad
0: kijken hoe ze eruit ziet. Ja,
1: ja, daar
0: Bubbels
1: zit een fotootje van haar bij.
0: Ja, precies. En zijn er deze week nog dieren gevonden? Enfin, dieren gevonden, nog een nieuwe eigenaar. Een eigenaar.
1: Ja. Ja, nieuwe eigenaar, ja zeker. Poes Tijger, die is naar haar nieuwe personeel gegaan.
0: Leuk.
1: En we hebben al een fotootje gekregen dat ze heerlijk lang uit op de bank ligt. Dus daar gaat het helemaal goed mee. En we hadden ook een grasparkietenkoppel, Sneeuwwitje en Karel. En die zijn ook al heel snel geplaatst. En die vliegen heerlijk met een aantal soortgenoten nu in een foyer. Dus die hebben het ook prima naar hun zin.
0: Oh, hartstikke leuk.
1: Ja, dus
0: leuk.
1: Goed nieuws.
0: Ja, zeker. En Sneeuwwitje is natuurlijk wel een hele leuke naam. Maar waarom Kareltje erbij dan?
1: Dat weten wij ook niet. We hebben hem ook stiekem in de wandelgangen ook wel Prins Kareltje genoemd.
0: Ja,
1: zodat
0: okay.
1: Het wel deze past.
0: Past bij Sneeuwwitje natuurlijk.
1: Ja,
0: okay.
1: Precies.
0: Ja. Wie wil je als het asieldier van de week doen?
1: Nou, ik zou graag Sena nog een keer onder de aandacht willen brengen. Sena is een schat van een poes, maar ze is al op leeftijd. Ze is 13 jaar, maar ze zou nog best lang mee kunnen gaan. Dus we zoeken iemand die haar nog wel een oude dag wil geven. Het enige wat Sena een beetje tegen heeft, is dat zij een snelwerkende schildklier heeft. En daarvoor krijgt ze 2 keer op een dag een pilletje.

0: ik zou heel graag onze pleegouders van alle moederpoezen en kittens in het zonnetje willen zetten. Want we hebben een aantal moederpoezen met kittens en ook een nestje zonder moederpoes.
1: Ja.
0: En die mensen werken zo hard om die dieren liefdevol op te laten groeien. Ja. En ze hebben ook best wel wat zorgen eraan. Er gaat heel veel tijd in zitten. Dus ja, alle respect voor ze. En zo fijn dat zij dit vrijwillig voor ons willen doen.
1: Ik wou het net zeggen, dat vrijwillig, ja.
0: Ja, precies.
1: Want,
0: ja.
1: Want dat ene nestje zonder moeder natuurlijk, moest natuurlijk flesjes allemaal hebben.
0: Ja, klopt, ja. En dat is om de 4 uur. Dus ja, dat betekent ook 's nachts je bed uit. En ja, dat is een hele commitment om dat te doen. En best wel slapeloze nachten
1: Dat geloof ik graag.
0: Ja.
1: Nou, ja, en er staan leuke filmpjes op jullie Facebookpagina.
0: Ja.
1: Daar kunnen we allemaal het wel en wee van Moedboes en de kittens gaan zien.
0: Precies.
1: En wat wilde ik nog meer vragen? Maar jullie hebben natuurlijk ook de collecte gehouden. Hebben we al, weet je al, de eindstand?
0: Ja, we hebben een eindstand en we hebben echt een prachtig bedrag opgehaald van 6.394 euro. Dus ja, dat is echt geweldig, want dat kunnen we heel goed gebruiken voor al het voer, alle medische zorg die er is. En daar gaat heel wat doorheen. Dus wij willen ook absoluut al onze collectanten bedanken, maar ook iedereen die heel gul gegeven heeft. En of het nou een paar centen zijn tot meerdere,
1: ja, precies.
0: Alle kleine beetjes bij elkaar maakt dit mooie superbedrag.
1: Hartstikke prachtige woorden, Marienke.
0: Ja, hè?
1: Ik weet niet of we volgende week jou weer horen.
0: Ja, je mag volgende week weer gezellig met mij aan de lijn zijn.
1: Hartstikke leuk, we vinden het hartstikke leuk. Marienke, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Dag.
2: Het is tijd voor de vierde verzoekplaat. Er is een verzoekje aangevraagd voor Tinus de Ridder. En Tinus, beterschap namens Ria en Leo. En namens ook het neusje van dezelf, van de zalm natuurlijk.
1: Ja,
2: want we gaan draaien van het Chanticoor als de morgen komt.

0: Ja, met dit nummer zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. En we bedanken u natuurlijk voor het luisteren.
1: De medewerkers voor vandaag waren John Pot, Gerda Buijs, Marga Tombergen en Jacqueline de Bie. Na het nieuws van 12 uur kunt u luisteren naar Bo Brunch. Wij wensen u een hele fijne zondag en heel graag tot volgende week.
0: Dag! Dag.

0: De muziek van Bo.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bouwe Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur, de agenda, zing met ons mee, een van de bekendste polka's.
0: En wat kunt u tweede uur verwachten? U kunt verwachten de omwenteling, de agenda, een doordenkje, maar bij Bouwe Brunch eerst muziek.

Een mix van invloeden tussen de Beatles en Jimi Hendrix, dat kon je horen in zijn muziek. Uit 1974, eigenlijk zijn enige hit, Pierre Cross-Colas met Lady Lay.

0: The Vicious Circle, dat is de originele tekst voor dit liedje. Elvis Presley bezong de moeilijke leven in de ghetto van Chicago voor een moeder met veel kindertjes, waarvan de een het slechte pad op gaat. En het loopt allemaal verkeerd af. In de ghetto.
1: Dit is Bo Brunch Agenda.
2: Lisse, volgend voetbalseizoen. 7 tegen 7. Het is 35-plus voetbal en het is op Ter Spekke. Wil je wel een lekker potje voetballen, maar niet elke week en liever ook geen uitwedstrijden, dan is de interne 7 tegen 7 competitie voor de leeftijd 35-plus bij FC Lisse echt iets voor jou. Om de week speel je een wedstrijdje op een half veld. Twee helften van een half uur, vriendschappelijk, zonder scheidsrechter, met de zaalvoetbalregels. Uiteraard volgt een gezellige derde helft in de sfeervolle kantine. Het liefst inschrijven met een heel team, maar individueel zijn er ook mogelijkheden. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van FC Lisse. www.fclisse.nl.
0: Noordwijk, vrijdag 19 juni. Spreker met Amani in Werkatelier Tof. Een luisterend oor en praktische hulp. Amani is op verschillende plekken in Werktheater Tof te vinden. Zo werkt ze mee met project Lekker Fit en ondersteunt zijn bewoners tijdens de spreekuren. Haar doel? Inwoners helpen om weer volop mee te doen in de samenleving. Ik kijk graag samen met bewoners naar de mogelijkheden, vertelt Amani. Of het nu gaat om het zetten van stappen richting vrijwilligerswerk of ondersteuning bij het invullen van lastige formulieren en brieven. Vrijdag 19 juni, Werkatelier Tof, uitvalpartij nummer 2 in Noordwijk. Het is van 10 tot 11 uur en ook gratis.
2: Voorhout, dinsdag 16 juni, buurthap in de Spelenwei. Niets is zo leuk als samen eten. Zoek je graag de gezelligheid op, bied dit een uitkomst om niet zelf te hoeven koken. Of vind je het leuk om eens iets anders te proeven? De buurthap wordt verzorgd door vrijwilligers die het leuk vinden om te koken. Geldt dit overigens ook voor jou? Dan ben je van harte welkom in de keuken voor een lekker eenpansgerecht, speciaal voor de buurt. Dinsdag 16 juni, dus spelen wij Breugelhof 8 te Voorhout. De inloop is om 5 uur en de kosten zijn €4. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

In 1966 deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Van de 18 deelnemers werd ze 15e. Maar voor ons werd ze echt nummer 1. Met Fernando en Filippo. Millie Scott. Ronald W. en die W. die staat voor Wechler. Hij scoorde zowaar internationaal redelijk met Monja.

0: De school, juffrouw.
1: De timmerman wil niet verder met het dak van onze nieuwe school voordat hij betaald krijgt.
0: Er ligt geld in die la daar. Pakt u het maar.

0: Ja, wilt u daar even gaan zitten voor de foto? Hij is voor de aankondiging van uw nieuwe boek.
1: Alweer een nieuw boek?
2: Doet u het?
0: Kijk in de camera, Anton Pavlovich.
3: Ik heb geen tijd, ik moet schrijven.
0: Doe nou.

In 1988 geschreven door Dimitri Frenkel-Frank en Robert Long. Gezongen door Martine Bijl. Tsjechov is een heilige. En misschien komt de mooiste dag wel erg dichtbij voor... puntje, puntje, puntje, puntje. Voor die mensen zingen de cadets Church Bells May Ring.

In het begin van de rumoerige jaren 60 ontstond een dans die menigeen de wenkbrauwen deed fronsen. Dat is toch niet dansen en daarbij die muziek. Dat is geen muziek, dat is een beetje schreeuwen op 45 toerenplaatje. De twist. Bij die dans wordt het bovenlichaam een draaiende beweging gemaakt, twist in het Engels, terwijl het onderlichaam een tegengestelde draai maakt. Het danspaar raakt elkaar niet aan, hetgeen wel als prima werd er ontvangen. Henk Ballard met zijn band The Midnighter Sin bracht in 1959 al een singeltje uit dat The Twist heette. Maar pas toen Chubby Checker het nummer in 1960 coverde en het ook nog bij de dans ontwikkelde, groeide de twist uit tot een wereldwijde rage. We kennen veel twistnummers, waaronder Sam Cooke met Twist the Night Away, de Everly Brothers met Twist and Shout, en natuurlijk ook Chubby Checker. En je hoeft helemaal geen Engels te spreken om het mee te kunnen zingen, hoor. Let's twist again.

0: een one-night stand voor Corrie Konings? We zullen het niet weten, maar wel haar plaatje. Hoe je heette, dat ben ik vergeten.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: De Wienersängerknaben, ja, dat is een jongenskoor uit Wenen en een voortzetting van de traditie van jongenskoren die aan het hof waren verbonden in de late middeleeuwen. En het is opgericht in, jawel, luister maar, 1498. Van origine was de taak voor zo'n hofkapel de muzikale begeleiding van de mis. Keizer Maximiliaan I had bij de verhuizing van zijn hofhouding van Innsbruck naar Wenen verordeneerd dat er 6 jongens in het hofkoor moesten worden opgenomen. Historici hebben dit gegeven geadopteerd als de officiële start van de Wiener Hofkapelle en daarmee ook van de Wiener Sängerknaben. In 1920 werd de Wiener Hofkapelle opgeheven. Echter, de toenmalige rector Josef Schiet zette de traditie voort en in 1924 werd de vereniging van de Wienersängerknaben wederom opgericht. In 2023 bestond de vereniging uit circa 100 jongens die in 4 concertkoren zijn verdeeld. Er worden slechts sopranen en alten toegelaten en zodra een zanger de baard in de keel krijgt, ja, dan is het tabé, hij verlaat het koor. Sinds 2004 bestaat er echter ook een meisjeskoor en die bestaat wel uit 30 leden. De zangers krijgen een solide muzikale opleiding en omdat dit een goede ondergrond vormt, blijven veel ex-leden in de muziekwereld werkzaam. In 1952 werd het Concours Viennois opgericht, een mannenkoor met slechts voormalige Wienersängerknaben en die 2 koren werkten veelvuldig samen. In 2010 gaven 2 voormalige leden van de Wiener Sängerknaben in een Weense krant aan, tijdens hun lidmaatschap van het koor, misbruikt te zijn, ja. Nadat het koor een hotline had ingesteld, meldden zich daar nog 8 mensen met vergelijkbare verhalen. Tja, toen ook al. Op 1 januari 2023 mocht een combinatie van het koor, bestaande uit jongens en meisjes, optreden op het nieuwjaarsconcert in Wenen.

Na een succesvol tournee door Rusland schreef Johann Strauss zijn opus 214 in A majeur. Hier gezongen door het wereldberoemde jongenskoor, die Wiener Sängerknaben, Tritz Tratsch Polka.

Op 21 juni is het eindelijk zover. Maar Heintje die zingt daarover hoor. Wendy Sommer komt. Kinderen voor kinderen. Ja, die hebben een nare dingenallergie.

0: Lunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame nieuws gaan we met het Alain Toussaint Orchestra. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Welkom in het tweede uur van Bo Bruns. In dit uur de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk muziek.

Het tweede uur van Bo Brunch zijn we een beetje onwetend begonnen met Benny Nijman. Ik weet niet hoe. En hoe vaak komt het wel niet voor dat we de vraag krijgen: hoe was dat vroeger? Nou, dan antwoorden we net als Charles Aznavour: yesterday when I was young.

0: De man stond en staat bekend om zijn mooie donkere stem. Hier te horen met Distant Drums, Jim Reeves.
1: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

Het heeft in het korte bestaan twee kleine succesjes behaald. Eén daarvan, die hoorde u net, kun je nagaan. Frankie Lyman en de teenager vragen zich af... Why do fools fall in love?

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

Herman George van Loenhout, beter bekend als Amman. Ben ik te min? Een Griekse dame met veel succes in Duitsland komt uit voor Luxemburg in 1972 en wint Vicky Leandros en Après toi.

0: Dit is Beau Brunch Agenda.
1: Hillegom, donderdag 18 juni, muziekatelier in Plein 28. Dit is een plek waar mensen samenkomen om muziek te maken. In een band, alleen of jammen met de personen die er op dat moment zijn. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of ervaring. Kinderen komen mee en er lopen mensen binnen die nog nooit een instrument hebben bespeeld. Speel mee met de muziekatelierband of ga iets anders doen. Er staan verschillende instrumenten klaar die je kunt gebruiken. Jouw eigen instrument meenemen, dat mag natuurlijk ook. Donderdag 18 juni, Muziekschool Hillegom van den Endelaan 5B in Hillegom. Aanvang 7 uur in de avond en belangrijk, het is gratis.
2: Lisse, donderdag 9 juli. Lezing over oude uniformen en het is in de Beukenhof. Arianne Beelen, kleermaker sinds 1995, doet de lezing over oude uniformen. Geïnspireerd door haar grootmoeder en moeder, heeft zij zich gespecialiseerd in het maken van dameskleding. Later ging haar belangstelling steeds meer uit naar mannenkleding, in het bijzonder uniformen. Over de technieken, de kleuren, de etiketten, de snit, de stoffen en de geschiedenis valt een zeer boeiend verhaal te vertellen. Donderdag 9 juli, de Beukenhof, Eikenlaan 2A in Lisse. Toegang geheel gratis, inclusief een kopje koffie of thee. En het begint om 10 uur en het duurt tot 12 uur.
1: De Zillik, dinsdag 16 juni. Webinar, hoera, een kind op komst bij Centrum Jeugd en Gezin. Psycholoog, opvoedkundige en auteur Tisha Neven neemt deelnemers mee in de echte start van het ouderschap. Zonder roze wolkfilters, maar met eerlijke inzichten, praktische handvatten en warme begeleiding. Hoe je leven verandert en hoe je omgaat met alles wat nieuw of anders wordt. De mythe van de roze wolk en wat je wel kunt verwachten. Veilige hechting en hoe je kind vanaf het begin een sterke, liefdevolle basis geeft. Dinsdag 16 juni, Centrum Jeugd en Gezin. Aanmelden via www.cjgcursus.nl. Dat is gratis en het duurt van 8 tot 9 uur. En kijk voor meer in de agendapunten ook op de website www.bollenstreekomroep.nl.

weten niet zeker of Peter Koelewijn goed heeft opgelet op school, maar hij vroeg het zich wel af hoor. Parlez-vous français? Een topzangeres uit de countryhoek, Emmy Lou Harris. Zij heeft het over Klaas Vaak, maar dan wel zoals in Engeland en zoals in de Verenigde Staten zeggen: Mr. Sandman.

Wel zeker het mooiste liedje van Circus Custer, Monica. Edith Piaf, een iets wat rauwe stem en een overtuiging in haar uitvoering van de liederen. Dat was haar succes, La Vie en Rose.

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: Het was 1948, daar schrijft Suzanne Jansen over. En in 1948 is haar moeder Betsy getrouwd met Chris. En dat betekende als je toen trouwde dat je meteen je ontslag kreeg. Dus Betsy zat thuis en zat te mijmeren over hoe ze Chris ontmoet had. Maar ondertussen kwam de melkkar. Het gebel van de melkkar in de straat haalt Betsy uit haar werk. De kast, daar was ze mee bezig, is bijna klaar. Ze haast zich naar beneden. Dan weet de venter meteen dat hij in haar portiek voortaan extra klandizie heeft. Ze laat haar melkkan tot de helft vullen. Voor Chris, zelf gruwt ze van melk. Als ze weer naar boven loopt, begint ze in zichzelf te grinniken. Toen Chris haar eindelijk om een wandeling had durven vragen, in 1943, had ze ja gezegd met gepaste aarzeling. Ze zouden naar het Vondelpark gaan. Chris zou zondag om 2:00 komen. Betsy was na de mis eindeloos aan het dubben geweest over de ene jurk of de andere. Haar zussen bemoeiden zich ermee, wat niet echt hielp. Om 2:05, niet te gretig, liep ze de trap af. Ze opende de deur. Geen Chris. Ze keek links, ze keek rechts. Geen Chris te bekennen. Nou ja zeg. Ze had de deur weer dichtgegooid en was naar boven gerend. Mam, ga je mee naar het park? Hij is niet gekomen. Dit had ze niet van hem verwacht. Maar graag of niet, ging ze toch lekker met haar moeder wandelen als die straks haar verstelwerk klaar had? De volgende dag werd Betsy op haar werk bij de telefoon geroepen. Ze schrok bijna. Zo vaak kwam dat niet voor. Het was Chris, verontwaardigd. Waar was je gisteren? Ik heb een half uur staan wachten. Hè? Antwoordde ze. Waar ik was, waar was jij? Ik heb de hele straat afgekeken en ik heb je nergens gezien. Nou, zei Chris, dat snap ik niet hoor. Ik stond gewoon voor je deur. Nou ja, ik liep wat heen en weer. Misschien was ik net een stap de hoek om. Maar dan kon je me heus nog wel zien. Ze moesten het gesprek kort houden. Privé telefoneren op kantoor was niet de bedoeling. Maar het kwam erop uit dat ze elkaar het voordeel van de twijfel gaven. De volgende zondag werd het een leuke wandeling. Betsy was snel, soms te snel voor Chris. Daar was ze tijdens hun verlovingsjaren achtergekomen. En hij kon laconiek zijn. Dat was zo grappig aan dat eerste afspraakje. Zij had nog geen halve minuut om zich heen gekeken en hij had wat heen en weer gekuierd. Want ja, hij was geen standbeeld. Pas later begreep ze hoezeer dit hem beide typeerde. Hij hield van haar sprankelende temperament, al was ze hem soms iets te ongeduldig. En zij gedijde bij zijn rustige, komt wel goed houding, al kon ze er niet altijd tegen.

0: Inmiddels echt goud van oud. Frans Bauer en Marianne Weber met De Regenboog.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Toon Hermans. Uit Fluiten naar de overkant. En het gaat over de zee en ik. Wat ben ik klein hier aan de zee, hier aan dit stille strand. Het water kookt. Ik voel het vuur dat in de branding brandt. Als ze mij bij mijn jasje pakt, dan zie je mij nooit weer. Ik ben voor haar een klein insect, geen sprake van verweer. Ze gooit en smijt me meters weg, alsof ik niet besta. Eén zuchtje maar, dan loop ik al mijn hoedje achterna. Maar denk erom, ik ben niet niets. Wanneer je ons vergelijkt, dan ben ik klein. Toch heb ik iets dat boven dijken reikt. En boven maten en gewicht en boven wat je ziet. Het wonder dat mijn lijf verlicht, dat hebben zeeën niet.

0: Dit is BoBrunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: De techniek vandaag was in handen van Rob van Erdewijk. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Ennio Morricone.
2: BoBrunch, het seniorenprogramma van de Bollenstreek, kunt u op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Bo, want er is genoeg informatie uit de Bollenstreek en natuurlijk ook weer muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, Scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim €15.000 aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoorspecialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles, aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij, altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering

0: Wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.

En dat zijn de Eurythmics samen met Annie Lennox en Dave Stewart. En There Must Be an Angel Playing With My Heart. En ik wens u een hele goede dag. Mijn naam is Piet van der Voren en dit is Flashback Radio.

is een zondagmiddag of dinsdagavond. Afhankelijk wanneer u natuurlijk luistert. Is dit weer Flashback Radio op onze lokale omroep Bouw. En u weet het, Flashback Radio, dat is muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. We hebben ook nieuwtjes van 50 jaar geleden uit 1976 uit de regionale dagbladen. En we hebben weer een hele mooie 3-in-1.

0: En dat is Fangirl Sharky, die eerst deel uitmaakte van de New Wave band The Undertones. En later op de solo tour ging met toch een beetje andere muziek, moet ik eerlijk zeggen. En A Good Heart. Zo heet dat nummer trouwens. Ik hoop dat u een leuke week gehad heeft. Ik in ieder geval wel een lekkere rustige week, moet ik eerlijk zeggen. Voorbereiden op het WK voetbal. Want we gaan natuurlijk de nodige voetbalwedstrijden gaan we volgen. Vandaag speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd tegen Japan. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heb geen flauw idee hoe dat is gelopen of gaat lopen. Als u op zondag luistert, want dit programma is namelijk afgelopen vrijdagmiddag al opgenomen. Dus de eerste wedstrijd gisteravond heb ik wel gezien. Mexico tegen Zuid-Afrika, 2-0 was dat. Maar we blijven natuurlijk fan van het Nederlands elftal. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen allemaal.
1: Dit is Flashback Radio met Piet van der Voren.
0: Maar wij draaien leuke muziek van 40, 50, 60 jaar geleden zelfs. Hier is The Farm.

0: En ik weet nog goed, de eerste keer dat ik deze groep op tv zag, toen dacht ik van, huh, wat is dat? Dat is best goed. The Farm, en dat nummer All Together Now. The Farm, je zou bijna zeggen dat het een soort Engelse normaal is. Dat denk ik toch eigenlijk niet, om eerlijk te zijn.
1: Flashback Radio.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. Want u weet het, in Flashback Radio daar hebben we ook nieuwtjes van zo'n 50 jaar geleden uit 1976. En op 8 juni 1976 stond in de Leidse Courant het volgende bericht. De straatsurveillance door politiekorpsen in de Bollestreek wordt mogelijk zeer binnenkort geïntensiveerd. Dat is mogelijk doordat de diverse korpsen in de Bollestreek de samenwerking hebben uitgebreid. De bureaus van de Rijkspolitie in de gemeente Lisse, Noordwijk, Oegstreest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout en Warmond zullen met ingang van zaterdag 12 juni van zaterdagavond 7 uur tot maandagochtend 7 uur niet meer bezet zijn. De agenten die gedurende deze uur op de politiebureaus verblijven zullen worden ingezet bij de straatsurveillance. Alleen de politiebureaus in Hillegom en Sassenheim zijn tijdens de weekenden voor het publiek geopend. Sassenheim fungeert daarbij als centraal klachtencentrum voor de deelnemende gemeente. En het bureau is gelegen aan de Menneweg 53 in Sassenheim en de telefoonnummer is 025-1902-29. Dat is dus eigenlijk een beetje het voorloper van het huidige 112. In die tijd hadden we in Noordwijk gemeentepolitie en daarnaast in de andere gemeente in de Duin- en Bollestreek hadden we Rijkspolitie. Dan weet u dat en dat was de reden waarom de verschillende gemeenten ook hebben opgenoemd. We gaan het even iets rustiger aandoen. De zanger is dit van de Raspberries, die trouwens zelf ook hele mooie muziek hebben gemaakt. Maar die gaan we misschien later in Flashback Radio nog een keer draaien. Hier is Eric Carmen en het hele mooie All By Myself.

Whistle Boy, Whistle Boy. Eric Carmen en zijn hit All By Myself. Volgens mij stond dat in de tijd op het Vista-label. Dat was zo'n zwart label met een zilverkleurige opdruk. Dat kan ik me allemaal nog wel herinneren toen ik de plaat in de tijd heel ergens anders draaide. We hebben nog een berichtje. En dat is deze keer uit Hillegom. En het komt ook uit de krant De Hillegommer van 16 juni 1976. Want er heeft een auto tegen een bromfiets gereden. Zo weet de krant te melden. Op de kruising Jonkheer-Mokkade met de Meerlaan vond verleden week dinsdag een aanrijding plaats tussen een personenauto en een bromfiets. Een Ford, bestuurd door een vrouw uit Hillegom, stond op de Jonkheer-Mokkade te wachten om linksaf de Meerlaan op te rijden. Naar links werd echter haar uitzicht belemmerd door een andere auto. En toen de bestuurster van de Ford linksaf sloeg, kwam opeens een bromfiets van een bromfietser uit Nieuw-Vennep vanuit Hillegom-dorp achter de auto tevoorschijn. Er volgde een botsing waarbij beide passagiers van de Yamaha-bromfiets gewond raakten. Na eerste hulp van dokter Van der Haven te hebben gekregen, werden zij naar het ziekenhuis vervoerd. De bromfiets werd aan de voorzijde beschadigd en de auto die was beschadigd aan de rechtervoorzijde. Dit is Flashback Radio.

0: muziek uit de jaren 60, 70, 80. 60, 70, 80. En soms wat recenter, dat wilde ik zeggen. En dit was een van die meer recentere. Fatboy Slim en het nummer Praise You. En daarvan draaiden we de zogeheten radio edit. Want anders duurt hij nog veel langer. En dat past allemaal niet hier in Flashback Radio hier. Ik heb het al eerder gezegd. We gaan een 3-in-1 in dit programma draaien. Een 3-in-1, dat is 3 keer een plaat achter elkaar van een zanger, een zangeres of een groep. En deze keer hebben we een zanger, want we hebben een 3-in-1 van Elton John. En die komt nu 3 nummers van Elton John achter elkaar. En ik hoor u weer straks aan de andere kant van de 3-in-1. Tot straks. En dan moet ik natuurlijk wel de goede jingle opzetten. En daar komt hij.
1: In 1.

Dat was de 3-in-1 van deze week hier in Flashback Radio. Elton John is dat met 3 nummers. Allereerst Daniel, daarna Your Song en als laatste Candle in the Wind uit de 90er jaren. Want ik zei het al eerder, af en toe draaien we ook iets wat meer recenters. We hebben trouwens weer een berichtje uit de krant en dat komt uit de Leidse Courant van 14 juni 1976. En dat gaat over de voetbalvereniging SJC in Noordwijk. Want in tegenwoordigheid van wethouder Ted Jansen, bestuursleden, de bouwcommissie, aannemer Alkemade en een schare SJC'ers legde mevrouw Van Schoten zaterdagmorgen de eerste steen voor het nieuwe SJC-clubhuis op het sportpark aan de Lageweg in Noordwijk. En dat weet de Leidse Courant te melden. Verenigingsvoorzitter Kersbergen noemde het een uitstekend idee om mevrouw Van Schoten voor het officiële karwei uit te nodigen, omdat zij en haar inmiddels overleden echtgenoot van 1959 tot 1972 de scepter in de oude kantine hadden gezwaaid. En als dank ontving mevrouw Van Schoten de troffel en bloemen. En dat is een berichtje over het oude clubhuis. De eerste steen althans die daarvoor werd gelegd uit de Leidse Courant van 14 juni 1976. En dat ging over de voetbalvereniging SJC in Noordwijk.

Friends of us have met Fern Kinney. And together we are beautiful. En als ze uitraadt met haar stem, dan zie ik hier de computer helemaal op tilt slaan. Want mevrouw heeft nogal wat volume in de stem zitten. Fern Kinney was dat dus. En Together We Are Beautiful. We hebben hier in Flashback Radio nog even een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden. De Leidse Courant van 15 juni 1976. En dat gaat over Voorhout. Want tijdens de jaarvergadering van de woningbouwvereniging Voorhout maakte voorzitter de heer A.W. de Groot bekend dat op het laatste nog braakliggende stukje bouwgrond in het plan Spoorlaan ongeveer 45 woningen zullen worden gebouwd. Tijdens besprekingen van het gemeentebestuur met het bestuur van de woningbouwvereniging werd een begin gemaakt met de voorbereiding van dit plan, waarvan de bouwgrond ligt aan de Boekhorstlaan en de Boekenburglaan. De voorzitter noemde het een hoopvol vooruitzicht voor de plaatselijke woningzoekenden, maar de lijst waarop deze staan ingeschreven omvat al wel meer dan 100 aanvragen, terwijl de mogelijkheden voor de nabije toekomst nog onzeker zijn. Het bestuur van de woningbouwvereniging ziet echter door de goede samenwerking met het gemeentebestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. En dat was een berichtje uit de Leidse Courant van 15 juni 1976.

Elke zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur op lokale Omroep Bouw. Mijn naam is Piet van der Voren. En dank voor het luisteren in het afgelopen uur. En volgende week dan zien we u weer, zelfde tijd, zelfde golflengte. U kent het verhaal ondertussen wel. En dat betekent dat we eruit gaan met een instrumentaaltje. Zoals elke week. En dat wordt deze keer van Focus. Hier is het nummer Sylvia. Tot volgende week.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Kamil Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.

0: Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

Goedemorgen, luisteraars. Dit is Zingen op Zondag. U kunt luisteren naar een uurtje religieuze en licht klassieke muziek. Ik gun u veel luisterplezier. De techniek en presentatie zijn in handen van Klaus de Bes.

Muziek geeft eigenlijk aan alles kleur. Ben je eenzaam? Dan kan het helpen om naar muziek te luisteren. Het kan je ook terugvoeren naar een moment van liefdevolle ontmoetingen. En ook muziek die je ziel raakt.

Beste luisteraars, vandaag toch even aandacht voor het mannenkoor Jubilate. Er zijn al veel mannen uit de Duin- en Bollenstreek die lid zijn of geweest zijn van dit prachtige koor. In de maand juli geeft dit koor een bijzonder optreden in de Dorpskerk in Katwijk aan de Rijn. Nou, we zijn al ver gevorderd met het repeteren van de liederen die we ten gehore gaan brengen met het thema Met Jubilate de wereld rond. Tevens is dat ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met het repertoire. En wellicht maakt het u nieuwsgierig om een repetitie bij te wonen en eventueel lid te worden. Ik laat u een stukje van de repetitie beluisteren.

We kunnen zeker nog wat extra mannen gebruiken. We zijn zelfs zo modern dat we vanaf een persoonlijke tablet studeren. En in stijl met een vernieuwd kostuum een vlotte uitstraling. De uitvoering is op 3 juli en dat is om 8 uur 's avonds. De kaartverkoop is vanaf vandaag bij de leden en de verkooppunten in Katwijk en Noordwijk. In Katwijk zijn dat Haasnoodmode, Livera Peters, Boekhandel Het Baken en in Noordwijk Vishandelhoek. En natuurlijk op www.jubilate.nl. Daar kunt u de codes scannen en de kaarten kopen. Deze zijn €20 per stuk.

Muziek geeft eigenlijk aan alles kleur. Ben je eenzaam? Dan kan het helpen om naar muziek te luisteren. Het kan je ook terugvoeren naar een moment van liefdevolle ontmoetingen. En ook muziek die je ziel raakt.

Muziceren lijkt me ook prachtig om je gevoelens in muzieknoten om te zetten. En dat je wellicht daarmee anderen inspireert.

Soms in het klein, op je kamer. Of groots in een stadion. Dus heel alleen. Of met een enorme menigte. Het gevoel wat het met je doet, is eindeloos. En soms ook zo klein.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20... Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week

0: Later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden Oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10:00 op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een Oranje Mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 Oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Uit de film The Catfly komt deze wereldberoemd geworden romance. Ja, de op 25 september 1906 te Sint-Petersburg geboren Dmitri Sjostakovitsj was als pianist en componist een muzikaal wonderkind. Ja, hij schreef eveneens filmmuziek. En deze romance die stamt uit de film The Catfly, waarin de tragische relatie tussen Arthur en zijn geliefde Gemma wordt weergegeven. Hiervoor heeft u nog kunnen luisteren naar muziek van Handel, oftewel The Arrival of the Queen of Sheba. En daarna De Bloemenwals uit de Notenkrakersuite van Peter Ilyich Tchaikovsky. Goed, we gaan door met muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. En wanneer ik u vraag, noem eens een compositie van Mozart. Ja, dan is de kans heel groot dat hij het volgende werk gaat roepen of zingen. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over de Serenade nummer 13. Oftewel, Eine kleine Nachtmusik.

De Serenade van Strijkers, nummer 13, is beter bekend onder de naam Eine kleine Nachtmusik, wat een kleine serenade betekent. Ja, Wolfgang Amadeus Mozart die schreef het muziekstuk in 1787 voor een kamermuziekensemble bestaande uit twee violen, een altviool en een cello, en eventueel nog aangevuld met een contrabas. Ja, het is niet bekend voor wie of voor welke gelegenheid Mozart het werk schreef. Ja, het werk zelf bestond oorspronkelijk uit 5 delen. Maar ja, de eerste bladzijde van de compositie ontbreekt helaas. Ja, de verrukkelijke serenade voor strijkers is zo stralend en zo evenwichtig en zo toegankelijk dat je bij het luisteren ernaar een glimlach nauwelijks kan onderdrukken. Ja, en ik heb nog zo'n beroemd werk dat echt iedereen kent. Het komt uit een cyclus van 4 vioolconcerten gecomponeerd door Antonio Vivaldi. Ja, ik heb het natuurlijk over het eerste vioolconcert, oftewel Lente uit de Vierjarige Tijden. Ja, de Vierjarige Tijden is Vivaldi's bekendste werk en behoort tot de populairste werken uit de klassieke muziek.

Lente, zomer, herfst en winter zijn door geen enkele andere componist zo tot een ware hit gemaakt als door Vivaldi. Ja, de roem van Vivaldi's verjaardag tijden begon in Venetië, waar de vioolspelende componist het werk zelf uitvoerde met zijn muzikale meisjesleerlingen van het internaat. Ja, internationale bekendheid kregen de

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Somerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of

0: 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollestreek.
10: Met

0: Dit is de thuiswedstrijd. Presentatie Sjaak Verkade.
1: Ja, goedenavond dames en heren. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de thuiswedstrijd. Deze keer te gast Paul van Beek. Geboren Warmonde, maar eigenlijk ook net zo bekend in Sassenheim. En waar is hij dan zo bekend van? Nou, mensen uit Van Warmunda en Tijlingen kennen hem zeker. Maar hij is ook nauw betrokken geweest bij Loop tegen Kanker in Warmond. Paul, welkom.
2: Dankjewel, Sjaak. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Paul, begin altijd een beetje van... Nou, waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Hoe was het gezin waarin je bent geboren?
2: Nou, ik ben geboren in Warmond op de Schippersdam, midden in het dorp. In 1969 was dat. De jongste zoon van een gezin met daarnaast nog twee andere broers. Echt ja, daarin geboren en getogen. De lagere school, de Leerhoeve. Daarvoor nog Sint-Nicolaasschool voor de kenners uit Warmond in ieder geval. Men kent mij misschien ook als kleinzoon van de wagenmakerij. Dat is misschien wel heel erg voor de oud-Warmonders.
1: Ja, opa was wagenmaker.
2: Mijn overgrootvader, opa, die heeft het in de begin jaren 1900 heeft hij het gestart. En ik heb het stiekem even nagekeken. Mijn opa Dirk, die heeft de winkel in 1950 ongeveer overgenomen. En dat was toen eigenlijk de wagenmakerij en kasseriebouw van Beek. Grappig dat je dan, als je op internet gaat zoeken, uiteindelijk ook ziet dat de plaatselijke VVE die daar zit in het pand ook vernoemd is naar die wagenmakerij. En daar liggen mijn roots. Dus echt wel tot mijn 25e geboren en getogen in Warmond.
1: En dan, ja, je zegt het zelf al, hè, naar school. School in Dinkelaarschool, maar later naar een anders vernoemd. Hoe was die tijd op school voor jou? Vriendjes, vriendinnen?
2: Ja, super gaaf. Ja? Dit is allemaal kleinschalig. Dat ben ik van jongs af aan gewend. Dus ja, misschien een voorbeeldje. Ik liep naar de plaatselijke drogisterij van Bentum. Daar haalden we de jongste zoon op. Even langs de snoeppot. Vervolgens het dorp door. En daar nog één of twee jongens ophalen. Om vervolgens naar de Leerhoeve te lopen. En daar gewoon de toenmalige klasse 1 tot en met 6 te doorlopen. En dat heeft eigenlijk tot op heden nog steeds heel veel vriendschappen opgeleverd. Dat is echt wel mooi.
1: Misschien ook wel mooi, hè? Warmond is natuurlijk niet zo groot. Dus je kent, denk ik, bijna ook heel snel heel veel mensen.
2: Ja, daar ken ik wel
1: en heel veel. Sowieso van school, denk ik.
2: Ja, zeker die generatie. Ik moet zeggen dat ik vorige week bij Warmunda was voor het afscheid van de trainers en van de verzorger. En dan zie ik ook heel veel andere generatie. En dan denk ik, ja, dan merk je dat je ook weer een tijd van dorp af bent. En dat je ook de nieuwe generatie wat minder goed kent. Maar met name de generatie en hun kinderen, ja, daar die kennen mij en ik ken het.
1: Je hebt het over Warmunda. Je bent al vrij snel, denk ik, ook lid geworden van die club.
2: Ja, mijn vader was echt wel een voetbaldier. Ooit vroeger op een hoog niveau gefloten. En daarna eigenlijk gelijk bij de KNVB ingestapt. Maar ook bij Warmunda zelf. Functies bekleed van bestuur tot en met de kantine. Ja, dan rol je daar vanzelf in, hè. En dat is eigenlijk zonder dat het afgedwongen is met de paplepel ingegaan.
1: Met de paplepel, dat gaat dan nou vooral over je vrijwilligersfunctie en je sportieve resultaten, Paul. Of wil je het daar maar liever niet over
2: hebben? Dan is het goed dat de aflevering niet de hele avond duurt. Maar nee, die is beperkt. Mijn hoogtepunten liggen in de A1 in de hoofdklasse. Daarna heb ik nog wel in de selectie gespeeld van Warmunda. Maar niet echt tot op spraakmakende resultaten. Wat meer in de kelderklasse. En dat was een beetje
1: voor de gezelligheid. Ja. Voor de gezelligheid. Ja. Nou, die hoort er zeker bij zo'n vereniging. Daarna ben je naar vanaf de lagere school ben je gaan studeren. Ik ben later in de administratieve sector terechtgekomen. Maar voor die tijd ben je, heb je gedaan, MAVO?
2: Ja, ik had voor de CITO-toets. Pieken is niet altijd mijn sterkste punt geweest. Dus ik had zwak MAVO. En vervolgens ga je dan met een hele grote groep vanuit Warmond. In dit geval naar de Don Bosco MAVO in Sassenheim. Daar heb ik, mag ik bijna wel zeggen, toch redelijk relaxed de MAVO doorlopen. Om vervolgens daarna naar de MEO in Leiden te gaan. En daar is eigenlijk wel wat verder, in ieder geval, mijn administratieve achtergrond ontwikkeld. En daar heb ik eigenlijk het vervolgopleiding weer.
1: Hoe was dat voor school? Want ik kan me nog herinneren, toen ik op de MEO zat, was daar, had je drie klasgebouwen. Eén in de Alemerstraat, één in de Breestraat. En het laatste jaar geloof ik Lammerschans. Maar jij hebt dan, neem ik aan, Lammerschans gezeten.
2: Ik heb echt Lammerschans Park heb ik de opleiding daar genoten. Ja, dat was natuurlijk in vergelijking met weer de Don Bosco MAVO weer vele malen groter. Niet zozeer in de hoogte van gebouwen, wat je nu misschien meer ziet, maar wel ja, het grootte van het park. We zaten helemaal achterin. We zaten letterlijk helemaal achterin het Lammerschanspark. Dus je reed eigenlijk altijd alle andere opleidingen voorbij. En dan kwam je bij de MEO, LEO opleidingen. Dus ja, dat is dan altijd weer een stap groter. Hè?
1: Een stap groter, maar misschien ook wel dat je vanuit een vrij beschermde omgeving, wat dan ook een MAVO vaak nog is, in zo'n grote scholengemeenschap komt.
2: Ja, ja, kijk, als je het nu bekijkt, dan lach je er bij wijze van spreken om. Je hebt, vind ik, in mijn tijd het voordeel gehad dat je eigenlijk redelijk gemiddeld kon studeren. Dus je hoefde nog niet zo heel snel echt de keuzes te maken die later wat bepalend zijn voor je verdere carrière, wat je dan ooit gaat doen. Dus ja, je kon eigenlijk in een redelijk rustige stroom kon je je opleiding oppakken. En ja, pas op latere leeftijd misschien echt kiezen wat je aan werkzaamheden zou willen doen.
1: Maar je wist al vrij snel dat het een bepaalde richting uitging, of niet?
2: Ja, tuurlijk. Blijkbaar had ik een stukje administratie en alles daaromheen redelijk in de vingers. Dus dan zoek je misschien ook wel een makkelijke weg dat dat goed bij je past. Dus die opleiding was eigenlijk redelijk snel bekend. Ja.
1: En vertelde je ook nog, dan kom je van de opleiding af. En ja, jeugd van tegenwoordig kan het zich bijna niet meer voorstellen. Maar vroeger was er dan ook nog een tussenjaar of een tussenperiode misschien wel. Militaire dienst.
2: Ja, die heb ik ook nog mogen meemaken. Nou, zoals ik al zei, ik ben de jongste van drie broers. Mijn oudste broer die had eigenlijk wel in mijn beleving altijd het meeste met de militaire achtergrond. Alleen die kreeg last van zijn rug. Dus die werd op basis van de keuring mocht hij niet door. Ja, en toen was het zo dat dan de broederdienst in werking trad. Dus toen was ik het haasje. Ja, dus ik heb uiteindelijk wel een hele mooie diensttijd gehad. In dit geval bij de luchtmacht. Basisopleiding in Nijmegen. Vervolgopleiding in Arnhem. En daarna eigenlijk redelijk snel als weer administratief telexist terechtgekomen. In de bunker in Driebergen-Zeist. Ja, daar was het met name een soort onregelmatige diensten. Dus dat was eigenlijk veel film kijken. en vooral veel lol. Ja, is, op dat moment was het in beginsel nog wel redelijk onbezorgd. Echt de laatste maand dat ik er zat, was het begin van de Golfoorlog.
1: Dus toen dat kwam, wordt het spannend.
2: Toen hadden zeker die kort vrijwilligers, die dan zo'n vast dienstverband hebben voor een aantal jaren, die knepen wel. Maar als je dan de echte berichten gaat sturen voor de eerste vliegtuigen naar Turkije, dan wordt het wel spannend, ja.
1: Ja, dat dus merk je inderdaad. Die onbezorgdheid neemt dan plaats echt voor een serieuze...
2: Dan wordt het in één keer anders. Ja, dat is als je dat weer probeert te bedenken hoe dat dan nu is met alle dreigingen die er in de wereld gaande zijn. Ja, dan wordt dat wel weer een stukje spannender, ja.
1: Ja, inderdaad. Nou, ik denk even die spanning dan maar loslaten, Paul. Want je vertelde net over je jeugd. Nou, de mooie, geboren in Warmond, mooi klein dorp. En eigenlijk past jouw eerste nummer wat je hebt aangevraagd daar ook, denk ik, perfect bij. Wim Zonneveld, het dorp.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

maar zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Wim Zonneveld, het dorp. Aangevraagd door mijn gast van vandaag, Paul van Beek uit Sassenheim. Ja, we hadden het net over Paul inderdaad. Dat je militaire dienst, die was de laatste maand nog wel een beetje spannend. Want toen de oorlog op punt van beginnen stond, Midden-Oostenoorlog. En dat was wel even wat. Jij mocht er al op dat moment gelukkig toch wel uit. Dus.
1: Ik was de laatste van 14 maanden volgens mij. Als je iemand vraagt, heb je dienst gezeten? Dan zeggen ze gelijk, in mijn geval 89-6. Dus dan was je de zesde lichting van het jaar 1989 begonnen. En ik was de laatste die uiteindelijk 14 maanden dienstplicht had. Daarna ging het naar 12 maanden. En aansluitend is het uiteindelijk helemaal gestopt.
0: En dan ga je uit dienst vandaan en dan... Heb je school gehad? Heb je dan nog ambities om verder te leren? Of is het dan toch eigenlijk op zoek naar werk?
1: In mijn geval was het echt op zoek naar werk. Je hebt ook wensen om dingen uit te geven. En ik heb heel veel van mijn vader geleerd. En een van de dingen was van ja, je zorg maar dat je het zelf regelt. En als je echt in problemen komt, dan sta ik er voor je. Maar je hebt een leerling. Dus dan ga je werken. En Ik zat in de trein altijd richting Utrecht, Driebergen-Zeist. Zag daar onder andere een pand van LTB accountants voorbij gaan. En het toeval wilde dat ik dan in de lokale krant een advertentie van diezelfde organisatie zag. En dacht van, dan ga ik schrijven. Toen dacht ik, als je naar Driebergen gaat en in dit geval was Boskoop waar dat pand stond. Boskoop is de helft van de reistijd die ik nu heb. Totdat mijn lieve moedertje zei, lees jij nou even wat er staat? En toen mocht ik in het pand op de Hoofdstraat in Sassheim van Piet Otto mijn eerste gesprek hebben. En daar ben ik eigenlijk begonnen in 1991. En eigenlijk tot op de dag van vandaag.
0: Dan is er, denk ik, als je vanaf 1991 rekent tot nu toe, is daar heel veel veranderd in zo'n sector.
1: Dat is
0: ik weet
1: zeer
0: niet
1: zeker.
0: Welke tijd jij mee hebt gemaakt, maar ik weet nog dat bijvoorbeeld... dat kunnen mensen zich niet voorstellen, dat alles werd ingeponst. En dat je de ponsbanden terugkreeg. En vanuit daar verder ging met kolommenbalansen, et cetera.
1: Volgens mij heb ik net die tijd niet meegemaakt. Dat was echt nog wat ik van de toenmalige collega's allemaal meekreeg. Ik was wel, je begint bij een organisatie als jong ventje. En je krijgt op dat moment krijg je van alles toebedeeld. Onder andere was systeembeheer. Tegenwoordig gaat alles in de cloud. Toen stond er... Ik noemde het altijd maar de vliegtuigmotor. En daar stond alles opgeslagen. Die moest je 's ochtends vroeg opstarten voordat al je collega's kwam. De backup die moest je dan op een cartridge in de kluis bij de Rabobank. In Sassheim in mijn geval. Bewaren. Dus die hele tijd was toen natuurlijk zo vele malen anders. Grootbroeken in ons vak die werden gedraaid op kettingpapier. Dan stond je met een printer, met zo'n matrixprinter stond je continu... te fine-tunen of het wel op het juiste niveau...
0: Kwam.
1: Die tijd daar, zo moet je er een beetje aan denken.
0: En dan gaat die ontwikkeling ook snel, hè? Want deze ontwikkeling. Maar je hebt zo'n beetje, je zegt, zei je net eigenlijk al een soort met generalist.
1: Ja.
0: En heb je dat ook wel gehad binnen je werk? In die zin dat je verschillende disciplines hebt mogen doen?
1: Je begint, in die tijd zeker... ik had het net over een stukje systeembeheer. Salarisadministratie kreeg je er gelijk bij. Uiteraard ook in dit geval doorgroeien om binnen de administratieve wereld de kennis en de kunde op te bouwen. Dus eigenlijk een heel breed palet. Als ik nu even weer schakel naar nu, is dat ondenkbaar. Met alles wat de overheid bij de ondernemer op zijn bord legt, kun je niet meer even een salarisadministratie erbij doen. Of een stukje systeembeheer. Die hele wereld is zo veranderd, technologisch sowieso gezien. Dat je dat zijn specialismen geworden.
0: Maakt dat ook leuker juist? Of juist moeilijker om echt specialist te zijn? Ik kan me voorstellen dat het aan de ene kant leuk is om een specialist te zijn. Maar aan de andere kant ook wel leuk om...
1: Ik ben altijd wel van de afwisseling. Dus ik vind het brede aspect van functies of werkzaamheden... heeft mij ook altijd... dat vond ik zelf het leukste. Ik zou niet één ding alleen maar willen doen. Dus die diversiteit aan werkzaamheden, dat vond ik heel fijn om de afwisseling daarin te vinden. Nu kan dat gewoon niet meer technisch. Nee, nee. De kans op fout is te groot om dat er maar even bij te doen.
0: En je zegt net al, de overheid die met zijn regels is natuurlijk ook best wel, ja, best wel ingrijpend.
1: Ja.
0: Ook toch even terug nog naar dat werk en die start van dat werk. Want jij hebt tijdens je werk ook je vrouw leren kennen.
1: Ik heb tijdens mijn vrije werk, wij zaten op de afdeling. Ik kwam op een afdeling terecht met collega's Aad Vleeuwen en Jos Wensveen aan dat blok. Nou, dat was een, daar liggen ook mijn voedingsbodem voor woordgrappen en dubbelzinnigheid. Want vooral Jos was daar ook een kei in. Dus dat was heel veel lol. Toen had je ABN in Sassheim. Daar kwam uiteindelijk mijn huidige vrouw vandaan. Die heeft de administratieve opleiding en die wilde doorstuderen voor accountancy. Dus die kwam bij ons op de afdeling terecht. Ja, daar hebben we elkaar eigenlijk, ja, aan de bureautafel elkaar leren kennen zonder dat er nog überhaupt iets speelde. Tot het moment dat zij de afdeling verliet en op een andere plek terecht kwam. En we elkaar eigenlijk blijkbaar niet meer zo vaak zagen. En we toch wel achteraf het idee hadden dat we elkaar leuker vonden. Nou, dat werd dan mede gevoed door het feit dat zij in scheiding terecht kwam. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een relatie.
0: Een relatie. En je zegt zelf al, een paar mooie kinderen, gaan we het zo meteen over hebben. Eerst nog even een lekker stukje muziek draaien, want we gaan straks ook naar jouw voetbalperiode, maar eerst ook naar je gezinssituatie toe. Maar ik denk dat jouw vrije tijdsperiode past mooi bij het nummer Bluff van Bluff, zaterdag.

0: Zaterdag van Bluff. Aangevraagd door mijn gast van vandaag, Paul van Beek. We hadden het net over het feit dat hij zijn vrouw leerde kennen op kantoor. Nou, zijn vrouw, er zijn ook al een paar mooie kinderen bijgekomen, Paul.
1: Ik heb een prachtig gezin, dat kan ik wel volmondig zeggen. Ik heb twee zoons, de oudste Tim en de jongste Rens. En ik heb een dochter Lieke. Ja, dat is prachtig. Zeker hoe ze zich nu ook allemaal ontwikkelen.
0: En je zei net al van, eigenlijk past dat nummer zaterdag ook al perfect. Hoe mijn zaterdag, maar ook de zaterdag van de kinderen, van het gezin, is ingedeeld.
1: Ja, dat is echt wel, dat is gerelateerd aan sport, over het algemeen. Voor jongs af aan eigenlijk al meegekregen. Ik als jong ventje achter mijn vader en mijn moeder aan in de activiteiten die zij onder andere bij Warmunda deden. Dus je loopt daar al automatisch rond en dan weet je misschien ook niet beter. Daar redelijk snel ben ik zelf in het voetbalwereldje ook organisatorisch gestapt. Activiteitencommissie bij Warmunda. Ik heb even teruggekeken in 1987 dat ik daarvoor in de jeugdcommissie ben gestapt.
0: Dus je 18 jaar?
1: 18 was ik 18 jaar, ja. En na de diensttijd nam ik van de plaatselijke slager Kees van der Voren nam ik het wedstrijdsecretariaat over. En ging ik mee met de voetbalkampen. Om daar toenmalig nog de NKS-kampen.
0: In
1: die grote tenten en dan met andere verenigingen. Tot uiteindelijk het zelf overnemen van het voetbalkamp in Warmond. Samen met Herman Hoeymans onder andere. Nou, dat is de vader van Rogier en Martijn. Die misschien wel wat bekender zijn in de regio. Zelf die kampen gedraaid. Maar eigenlijk waar ik naartoe wilde, die zaterdag was gewoon standaard sport. Zelf voetballen, dingen doen, organiseren. Uiteindelijk ook elftal begeleiden. En dat zie ik bij mijn kinderen eigenlijk precies hetzelfde terug. In eerste instantie ga je mee omdat ze zelf spelen. Nou, Lieke heeft wel met de Hummels meegespeeld bij Teilingen. Maar volgens mij dacht ik, was de reden dat mijn vrouw niet zo fijn vond om met slecht weer buiten te staan. Dus die heeft haar een keer meegenomen naar de ukkentraining van de korfbal of kangaroes, hoe het ook mag heten. Dus mijn dochter is uiteindelijk gaan korfballen. Nou, dat is zeker in de wintertijd heel fijn, want dat is een binnensport. Dus dat verhoogt de kijkvreugde. Dus alle drie hebben wel uiteindelijk, zonder dat we het misschien wel een beetje afgedwongen, want we vonden altijd, je mag een individuele sport doen, maar een teamsport vinden wij eigenlijk.
0: Eigenlijk het sociale daarvan. Misschien omgaan met andere kinderen.
1: Ja, ook dingen leren accepteren en incasseren. En dat is toch een vertaalslag naar de maatschappij, dat je daar allemaal later ook mee te maken gaat krijgen. Dus dat was onze reden om in ieder geval dat zoveel mogelijk aan te bieden. Kijk, wij gaan niks verplichten. Dus als ze het echt niet zouden willen, dan gebeurt het ook niet.
0: Je had niet zoiets van, alle drie maar op voetbal. Dat is wel heel erg makkelijk.
1: Teiling had natuurlijk geen, althans,
0: geen meisjes.
1: In die tijd Teiling geen meisjesvoetbal.
0: En misschien is korfbal dan wel, als je toch over het sociale gebeuren praat, wel helemaal mooi. Omdat daar over het algemeen de jongens tussen de jongens en meisjes samen spelen.
1: Ja. Ja, zeker. Daar is de omstandigheid om te sporten natuurlijk ook weer anders. En daar leer je gewoon van. En met name de teamsport. En nogmaals, dingen kunnen accepteren of moeten accepteren. Dat vind ik nog steeds dat heel fijn dat ze dat ook op die manier als spelende wijze hebben meegekregen.
0: Je had het net over die kampen ook, hè? Bij Warmunda een tijd gedaan. Volgens mij nu bij Teiling ook. Verandert dat ook in de loop der jaren in de zin dat gezinnen wat individueler worden, individualistischer worden? Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Kinderen gaan mee en het is ook niet zo dat het lastiger is om kinderen op je kamp te hebben.
1: Nou, je ziet het verschuiven naar wat meer jongere leeftijd die dat wel nog steeds traditioneel leuk vinden. Kijk, het aanbod wat de jeugd tegenwoordig heeft op allerlei vlakken is natuurlijk vele malen groter.
0: Ja.
1: Dus de keuzes die zij kunnen maken zijn groter. De vakanties die met ouders beleefd worden, die gaan verder. Dus het is uitdagender om daarin mee te gaan. Dus in dat opzicht, die verandering van de wereld heeft ook uiteraard zijn weerslag op een sportkamp. Waar het niet dat heel veel jeugd toch eigenlijk zegt van, nou, we gaan wel de tweede week van de zomervakantie gaan we weg. Teilingen gaat dan de eerste week van de zomervakantie altijd op kamp.
0: Gelijk het begin van de vakantie.
1: Ja. Ja, dan gaan we wel de tweede week weg. Want de eerste week wil ik nog even een weekje eigenlijk het seizoen goed afsluiten.
0: Hey, en dan iets anders wat ook heel belangrijk is eigenlijk, vind ik. 100 jaar Teilingen.
1: Ja.
0: Maar dat heb je. Jij bent ook voorzitter geweest van de.
1: Ik mocht voorzitter zijn van de. Van de jubileumcommissie. Ja.
0: Veel activiteiten geweest. En kon je dan ook een reunie organiseren?
1: Uiteindelijk, na de eerste vergaderingen, waren we eigenlijk wel voorstander van de optie dat we zoveel mogelijk aspecten van wat de voetbalvereniging Teylingen in het verleden groot heeft gemaakt, of wat mensen, waar mensen die daar lid van zijn geweest, of supporter het van kennen, om zoveel mogelijk dat te laten terugkeren. Dus dat betekent dat we eigenlijk alle commissies die al draaiden, een podium hebben gegeven, of anders gezegd, hun activiteiten mochten doen met een klein sausje van het jubileum erop.
0: Is wel zelfstandige activiteiten en...
1: Ik vind dat Teylingen, net als Warmunda en nog wat kleinere verenigingen natuurlijk zich kenmerken door Ons Kent Ons en familiair. Dan wil je ook iedereen een podium geven. Dat wil ik eigenlijk mee zeggen.
0: Dat is belangrijk, ja. Gaan we toch even naar een nieuw nummer, want je hebt niet voor niks die mooie nummers meegenomen. Dat is Sound of Silence, maar wel een speciale versie. Niels,
1: De Badstatter.
0: De Badstatter, ja, hoe je dat verzonnen hebt. Maar goed, ik had er nog nooit van gehoord. Pieter heeft hem wel gevonden.

0: of silence. The song of silence.
1: Sound of Silence van Niels de Stadspadder. Ja, Paul. Ja, geweldig nummer, maar ik had hem nog nooit gehoord. Maar waarom speciaal deze versie?
2: Ja, ja, als ik hem weer hoor, dan krijg ik altijd weer de tranen in mijn ogen. Ik ben nou niet echt iemand die bekend staat om zijn gevoel makkelijk te uiten. Dus het muziek helpt mij wel om, om daar weer even het dekseltje van het putje te krijgen. En vorig jaar is heel vervelend op de jonge leeftijd mijn broer overleden. Mijn oudste broer. Door middel van een uiteindelijk hartstilstand. En dit nummer beschrijft eigenlijk van wat je dan eigenlijk eens een hele periode doormaakt. En ja, als je dan de tekst wat meer tot je neemt. En ja, variërend van verdriet, ongeloof, maar ook onmacht. Ja, dan herken ik dat enorm in dit nummer. Dus vandaar dat ik eigenlijk heel specifiek om deze versie had gevraagd.
1: Hij had ook wel een goede band met je broer. Daar gaan we straks ook nog over praten. Ja. Een bijzondere band. Ja, dan is het misschien toch wel heel ja, wat vreemd om nog even terug te gaan naar het gesprek wat we hadden. Ja. Over die zaterdagen, over je functies bij Teylingen.
2: Ja.
1: Wedstrijdsecretaris.
2: Ja.
1: Tegenwoordig denk ik ook niet meer wat het is.
2: Ook daar zie je de verandering van de tijd enorm terugkeren.
1: Ik zie tegenwoordig heel veel teams die, dan hoor je al van... Kan je me niet uit het programma halen? En dan,
2: ik was op jonge leeftijd met die functie begonnen bij Warmunda. Nou, ik heb daar zo'n schatting geweest, 20 jaar die functie mogen inkleden. Nou, misschien ook gevoed, mijn vader was toen ook secretaris. Dus dan mocht ik altijd heel vroeg uit de postbus het officiële mededelingenboekje met alle wedstrijden. Dus ik zat al gelijk te kleuren. Dus ik had daar waarschijnlijk ook wel weer wat liefde voor opgebouwd. Ja, dan gaat alles met doorschrijfformulieren in het begin. Nu zie je dat sowieso de hele technologie natuurlijk... alles op de telefoon, een voetbalapp, digitale wedstrijdzaken. Dus daar zie je de wereld enorm in veranderen.
1: Geen formulieren meer in drievoud?
2: Nee, je hoeft ook niet meer op de fiets naar het Bondsbureau in Leiden... om nog een strafformulier in te leveren. Dat gaat allemaal digitaal. Dus ja, ik ga volgend jaar mijn 35e jaar beleven als wedstrijdsecretaris. Als ik het goed geteld heb. Maar ja, nu zie je die wereld gewoon enorm veranderen. En je had het net over het makkelijk afzeggen. Ja, eigenlijk sinds de coronatijd zie je daar ook weer een nieuwe ontwikkeling.
1: Is het toch ook wel weer een ontwikkeling van de coronatijd, Paul?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat na de coronatijd mensen nog meer beseffen... dat ze de keuzes willen maken die ze willen maken. En dan, dan wordt het lastig. Je bent lid van een vereniging. En dat woord zegt het al. Het is verenigen met elkaar, samen doen. Dat gebeurt gelukkig nog voor, denk ik, dik 90% bij iedere vereniging. Alleen het gaat soms wel te makkelijk. Van joh, op donderdagavond hebben wij wedstrijdzaken bij Teylingen. En dan vliegen de verzoekjes binnen. Ja, of spelers tekort om te late afzeggingen. Dus ja, je ziet zoveel verschuivingen op het allerlaatst. Ja, dat maakt het soms wel vervelend.
1: Ja, dat maakt het inderdaad vervelend. Maakt het me ook niet leuker op. Dat soort dingen, dat verandert. Ook nog even een ander dingetje toch aanpikken. Waar je ook mee bezig bent geweest. En wat je jaar hebt gedaan. Is Loop voor Hoop.
2: Lopen tegen kanker in Warmond. Ja.
1: In Warmond.
2: Ja, dat is ooit een keer... misschien nu al 13, 14 jaar geleden begonnen op initiatief van een vriendin van mij, Corina. Die had toch wel wat overlijdensgevallen in haar familie. Daar wilde zij iets mee met dat gevoel van onmacht wat ik eigenlijk net al een beetje aanstipte. Dus dan wil je iets doen. Misschien toen een beetje in de gedachte van laten we dan een activiteit ondernemen binnen het dorp om een stukje geld te genereren. Omdat zij ervaring had ook bij... Ja, toch de nabestaanden en familiezorg om het hele ziektebeeld heen en de afloop. Om daar misschien een stukje geld te creëren om de omstandigheden wat vriendelijker te maken. Dus het begon op die manier met het idee van dan doen we een loopactiviteit. Beetje misschien in de gedachte van de kerstloop van Warmunda. Ja, daar werden we gelijk het eerste jaar al overvallen. Want we hadden wel 900 deelnemers met wandelaars en alles erbij. Dus daar lag wel een behoefte van mensen om... om een eigen podium ook te vinden, maar ook om de activiteit mee te doen. Ja, en daar hebben we uiteindelijk 10 jaar lang prachtige evenementen mogen organiseren.
1: Want dat evenement, je noemt het dan in eerste aanleg voor het geld, maar ook je ziet ook iets doen met het gevoel voor mensen die om je heen. En ik denk dat dat ook wel uiteindelijk het meeste is wat raakt bij zo'n activiteit.
2: Als je vooraf iets bedenkt en je gaat kijken in die jaren hoe het zich ontwikkelt. Ja, dan staan bij mij echt wel de momenten op het netvlies waarin mensen die zelfs nog in behandelfase zitten, maar een doel hebben om te trainen en uiteindelijk een 5 of 10 kilometer hardlopen kunnen gebruiken om ook weer een stuk overwinning op zichzelf te halen in een periode die natuurlijk vreselijk is. Ja, dat heb je nooit als je zo begint met een idee. Je bent misschien een beetje gefocust op het financiële plaatje. Nooit kunnen bedenken dat je door een activiteit te ondernemen heel veel mensen weer meeneemt en een podium geeft om hun eigen leed en hun eigen ervaringen verbinding te kunnen. Ja, daar komt dan uiteindelijk weer een heel stuk verbinding uit. Ja. Het mooiste effect wat ontstaan is uit die loop, die ik zelf nooit had kunnen voorzien.
1: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En het was bij jullie anders, hè? Het was door het dorp heen, zei je. Het was niet op een voetbalterrein, maar het was gewoon echt door het dorp heen.
2: Ja, zeker de 10 kilometer die ging door de 3 kernen, Warmond, Voorhout, Sassheim. Stipte in ieder geval aan. Met de basis was in dit geval Warmond. Maar ja, dat is ook makkelijk op momenten dat je de mensen goed kent en je daar het draagvlak hebt om de organisatiesupporter te krijgen. Die 5 kilometer ging dan over het recreatieeiland heen. En we hadden een hele inventieve loopmanager, als ik hem zo mag noemen. René, een van de vergeren uit Warmond.
1: Bekend nog altijd.
2: Ja, die zette looptochten uit. Daar zei je u tegen. En dan ging je met pontons over de leden en muziekkorpsen onder. Ja, die belevenis werd wel een steeds groter ding in de loop. En dat vind ik tot op de dag van vandaag nog steeds iets waar kippenvel van
1: zijn. Gewoon echt de dorpsband, hè? Paul, die dan toch ook wel weer naar boven komt in zo'n...
2: Zeker in het organisatorische. Ja, je hoeft er maar... Zeker in de begintijd met je vingers te knippen en mensen stonden voor je klaar.
1: En uiteindelijk...
2: Natuurlijk zie je dat als er geen opvolger komt bestuurlijk en je moet op een gegeven moment keuzes gaan maken, dat bij het 10e jaar de beleving om het weer te doen een stuk minder is, logischwijs, dan dat je dat bij de eerste 2, 3 jaar hebt. Dus ja, daar zie je uiteindelijk ook op het moment dat je geen adequate opvolging krijgt, dat je dan beter op je hoogtepunt kan stoppen dan dat je te lang doorgaat en een vervelende ervaring krijgt.
1: Ja, en dan vind je het waarschijnlijk hartstikke jammer, maar dan is op tijd stoppen is ook een kunst.
2: Ja, je neemt ook wel weer risico's met zich mee. En ook daar zie je de regelgeving aanpassen. Verkeersregelaars, diploma's. Er kwam ook steeds meer uit de veiligheidscoördinatie op je af om het überhaupt georganiseerd te krijgen.
1: Ja.
2: Dus de belasting op vrijwilligers vanuit
1: wordt
2: de overheid
1: groter,
2: is dan ook steeds groter. Ja, dan wordt het ook steeds moeilijker om dat te organiseren. Ik las laatste kippenloop die dan het laatste jaar georganiseerd wordt om eigenlijk dezelfde redenen. Ja, mensen van, met alle respect, onze leeftijd die heel veel bestuurlijke ervaring willen dragen. Ja, die mensen, die daar zie je het toch een beetje verminderen in de aantallen.
1: Ja, dat is... Het is gewoon erg jammer, maar ja, het is iets ook van deze tijd. Paul, we gaan toch even naar het volgende nummer wat je hebt aangevraagd. Ja, ook weer een heel mooi nummer, wat ik dan gelukkig wel ken. Queen met Bohemian Rhapsody.

0: Queen met Bohemian Rhapsody. Of omgedraaid eigenlijk, Bohemian Rhapsody van Queen.
1: Ja, zo komt het onder
0: andere. Aangevraagd door de gast van vandaag, Paul van Beek. Sassenheimer, nu, voorheen warm onder. Ja, we hadden het volop over jouw hobby, sport. Loop
1: tegen kanker,
0: je bent heel erg maatschappelijk betrokken. En daarvoor hadden we het ook over, je had het vorige plaatje wat je toen refereerde al aan je broer.
1: En ja.
0: Die broer van jou, die heeft jou uiteindelijk een andere hobby.
1: Ja, misschien eigenlijk meer een andere club. De hobby is het wel een beetje andere club. De hobby is hetzelfde. Ja. Misschien hangt dat ook een beetje aan mij dat ik eigenlijk de liefde voor twee clubs kan hebben. Wat ik voor Warminda en voor Teiling heb, nou, dat heb ik inmiddels ook. Ik ben van origine een Ajax-iet.
0: Ik kan wel zeggen rood-wit.
1: Maar... ja, dat kwam misschien ook wel omdat mijn vader oorspronkelijk uit Rotterdam verhuisd was naar Warmond. Dus ja, dan wat doe je dan als jong ventje? Dan ben je zeker niet voor de club waar je vader voor was. Dus ja, in dat geval uit de tijd dat ik nog daar mijn liefde voor Ajax heb ontwikkeld. En ik toch ook wel een manier van voetbal voorsta waarin in ieder geval gepoogd wordt om te voetballen. Is daar de liefde voor Ajax gekomen. Maar mijn broer die... ik heb twee broers die eigenlijk wat minder met voetbal hadden. Ja, tot aan de A-jeugd gespeeld en daarna andere dingen gaan doen. Dus ik was eigenlijk de enige die in het hele organisatorische en het voetbalwereldje de voetsporen van mijn vader trad. Ja, tot eigenlijk nadat de laatste jaren mijn oudste broer met name toch ook weer een beetje in het spoor van zijn vader en mijn vader terecht kwam. Door ook weer in het organisatorische terecht te komen. Hij was naar Rotterdam verhuisd, dus hij woonde volgens mij in de straat met in ieder geval een fervente Spartaan. En zo is hij eigenlijk bij Sparta Rotterdam gekomen. Dus hij heeft eigenlijk op alle familieuitjes zo, werd er al getraind. Dan moest het Sparta-lied en dan zeker niet alleen het eerste couplet, maar ook het tweede couplet gezongen worden. Dus ja, dat is er wel een soort letterlijk ingeramd, ook bij mijn kinderen. Want die zingen eigenlijk ook het Sparta-lied uit volle borst mee. Maar mijn oudste broer heeft uiteindelijk, net zoals ik misschien ook vind, dat als je ergens een mening over hebt, dan moet je er ook aan bijdragen. Is hij via een supportersvereniging eerst supporter geworden. En vervolgens vanuit de supportervereniging in de Stichting Sparta 1888 gestapt. Om mee te denken over de club, over de ontwikkelingen. En daar is hij uiteindelijk wel bestuurlijk ook nog een keer een rol gaan vervullen. En nou ja, ik had al gezegd dat mijn broer vorig jaar helaas overleden is. Maar ja, ik heb zeker ook hoe Sparta Rotterdam is omgegaan met het wegvallen van mijn broer. En ook blijkbaar dus de leegte die Sparta Rotterdam daarmee heeft ervaren. Hoe ze daarmee omgegaan zijn. Ja, dat geeft zo'n warm gevoel. Dat ik ook de liefde voor Sparta nooit ga kwijtraken. Dat sowieso.
0: Dat is, denk ik, Paul. Daar kunnen we geen speld tussen krijgen. Jij was hier te gast. En ik vond het een hele mooie uitzending. Ik vond het een eer dat je er
1: dank was. Dank je voor de uitnodiging nogmaals. Ja. Het voelt alsof ik nog veel meer te vertellen heb. Maar dat vragen de mensen maar als ze me later tegenkomen.
0: Dat vragen de mensen als je later tegenkomen. Maar inderdaad fijn dat je mijn gast was. En ja, gezien dat laatste bijzondere verhaal. Wat je vertelt. Ja, konden we eigenlijk niet anders als afsluiten met de originele versie van de Sparta Mars. Dankjewel, Paul.
1: Dankjewel, Jacques.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met 1 aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310...

0: Of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Dit is Bo, de omroep.

0: natuurlijk onbeschermd bij de mooie klanken van de prachtige vent Jacques Brel. Ja, met wat zingt hij? Quand on n'a que l'amour. Als er geen liefde meer is. Nou, als één persoon die het weet wat liefde is in zijn leven. Tenminste, dat pakt er soms voordelig uit. En soms was het ook helemaal mis. Maar goed, Jacques Brel. Dat komt eigenlijk. Jacques Brel, ik dacht aan Jacques Brel. Want we waren met mijn broer en zijn vrouw waren wij vorige week in Bergen. In Noord-Holland. En daar weer is Alkmaar bezocht. Maar goed, dat is niet zo belangrijk. Maar we zeggen dat we gaan even naar het mooie Bergen. En in Bergen, naast de ruïnekerk, misschien kent u dat plekje, daar staat een café. En dat is de café met de pilaren. En daar is een bekend verhaal voor. Dat in 1964 heeft Jacques Brel daar een optreden gehad. En dat is volledig uit de hand gelopen. Want de eigenaar van het restaurant, die vond het een leuk idee om de chic van Bergen, nou, er zit heel wat chic, uit te nodigen. En die begonnen om 5:00, de heren en dames. En Jacques Brel was er nog niet. Maar die hadden ze op zich al behoorlijk ingedronken. En dat eindigde dan tijdens de optreden van Jacques Brel. En echt dat in rumoer en een gelach en een galal en een gedrank. En het was verschrikkelijk. En Jacques Brel, kennende, hij was professioneel. Hij zette gewoon door tot 11:00, heeft hij daar gezongen. En toen barstte de bom en zei, wat is dit voor een klootjesvolk. En ik ga er van tussen en ik bekijk maar. En hij pakt dus een envelop met hoog radio, scheurde het open en smijt dat geld. Smeet hij door het restaurant. En mensen verbouwen in, of, ja, achterlatend. Dat was een bekend verhaal. En er hangen foto's van in dat café wat Jacques Brel 1964 daar zong. Zeer professioneel, maar hij maakte het wel een eind aan. Ja, het optreden bracht hij helemaal afgemaakt. Maar hij was des duivels. Oké, Jacques Brel in ieder geval. Ik ga lekker veel van hem draaien. Herinneringen aan een prachtige troubadour. Dames en heren, nogmaals, leuk dat u luistert. We gaan heerlijk muziek voor u draaien. En ja, lekker genieten van hele mooie klanken. Wat dacht u van? Onder andere Serge Gainsbourg, ook zo'n heerlijke troubadour. Man die van het leven heeft genoten. Serge Gainsbourg met La alcohol, yeah.
1: Vision donne sur la cour. Des horizons, j'en ai pas lourd. Quand j'ai bossé toute la journée, ne me reste plus pour rêver que les fleurs horribles de ma chambre. Mes illusions donnent sur la cour. J'ai mis une croix sur mes amours. Les petites pépées pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après mille peines et le corps harassé,

Salvador Adamo, gelukkig nog steeds onder ons. Prachtig mooi oude man, sympathieke vent altijd geweest. Salvador Adamo, de Italiaan van geboorte, maar een zeer jeugdige leeftijd. Met zijn ouders vertrokken naar de Borinage. Niet de allermooiste streek in België. Maar goed, zijn vader werkte daar in de mijnen. En hij bezingt zijn leven. En als je dat zo luistert, is dat best mooi geweest. C'est ma vie, dat is mijn leven. We gaan naar een zanger, dat verschijnsel zie je heel vaak in Frankrijk, dat de ene zanger bewondering heeft voor de andere zanger, of zangeres, dat kan ook, natuurlijk. En dan, Barbara heeft het onder andere gedaan, tenminste, veel mensen hebben liederen van Barbara gezongen. En Hugues Auffray, die heeft dat ook gedaan, met een hele leuke cd is dat geworden. Dit is Hugues Auffray, en die zingt over Félix Leclerc. Hugues Auffray ken ik wel, maar Félix Leclerc ken ik nou net weer niet. Maar goed. Hij heeft het over de kleine geluksvlogel. Dat is leuk.

geef me je hand als je lekker een biertje in je hand hebt. Ja, ik heb gelezen in de krant dat de wijnproductie, en jouw productie, dat is ook het consumeren van wijn in Frankrijk, hard achteruit loopt. Raai, ik denk dat in Frankrijk dat is wijn. Maar de ouderen drinken veel minder en de jongeren al helemaal niet. Als je op het terrasje kijkt waar je bent in Frankrijk, dan zit het best wel aan een lekker biertje. Oké, nou. Ja, jammer voor de wijnboeren. Maar ja, Frankrijk is toch al wijnland nummer 1. Maar dat loopt een beetje terug. Nou, ik zorg in ieder geval dat de productie en in ieder geval de consumptie van wijn een beetje op peil ligt. 2 glaasjes, dat mochten we wel, dames en heren. Ah, dank u wel. We gaan even stappen zo halverwege het programma. Trouwens, leuk dat u luistert hier naar het programma Viva la France, de zender Bo. Op hoek van de Bollestreek gaan we lekker een uurtje Franstalige muziek voor u draaien. En dat hebben we een lekker romantische muziek, gekke muziek, leuke muziek. En Jacques Brel, die staat centraal in dat programma. En die zingt over, nou, wat zong je ook weer? Natuurlijk, La Bière. In 1962 komt dat. We stappen even over naar Mark Hamilton. Goed. En dat is een hele mooie titel. Kom, j'ai toujours envie d'aimer. Wat zou ik heel graag van je willen houden? Dat is toch een prachtig mooie titel. Mark. Ja, ik zeg het even op zijn Frans. Mark Hamilton.

Ja, een heel romantische samenwerking was dat met iemand minder dan Serge Gainsbourg en de prachtig mooie filmster Catherine Deneuve met de titel Dieu est un fumeur de Havane. God is een liefhebber van, nou, een prachtig mooie sigaar. Wat we daar maar ook over mogen denken. Oké, we gaan gauw overstappen, zo halfwege het programma. Gaan we naar Si Jérôme. En die bezingt een beetje zichzelf. Hij zegt gewoon, dat ben ik, c'est moi.

0: Kaas was altijd ontzettend emotioneel en bewogen. Bezongen door Edith Piaf met Milor. En zij ziet, hij komt een cafeetje binnen. Ze ziet daar een man met een borreltje, een wijntje, een pilsje voor zijn neus zitten. En die is niet gelukkig. Zij ziet dat gelijk, want ze heeft een ontzettende mensenkennis natuurlijk. Ze gaat naast me zitten en zegt, ach, meneer, drink wat van me. En toen zegt ze, ach, zie je nou te huilen, arme man. En ze laat hem lekker dansen en lekker zingen en geniet van het leven. Edith Piaf ten voet uit Milor uit 1959. Ja, we gaan even terug naar onze troubadour van deze week. Jacques Brel, ja, die prachtige mooie man die zeer bewogen dubbel leven heeft gehad. Ja, dat is ook zijn ondergang geworden. Drank en vooral roken, dat kon hij niet laten. En dus op een eenzaam gestorven. Nou ja, even dan. Hij zat op een onbewoond. Nou, onbewoond. Hij woonde wel. Met Iva Oa en de Peloponnesië. En toen werd de longkanker bij hem ontdekt. En toen werd hij heel gauw overgevlogen naar Parijs. En een paar weken later stierf hij, onze Jacques Brel. Deze Brusselaar, deze internationale man. En Jacques Brel. Nou, en ja, hij bezingt dan Vesoul. En Vesoul, dat is ook eens een keer het leven van een artiest. Dat kent alleen maar de stad met de plaatselijke Chinees en het theater. En dan drinken ze nog wat en dan gaan ze weer naar huis. Dus eigenlijk weten ze dicht van die stad. En het is een dorps, klein stadje, Vesoul bezingt hij over. En ooit jaren geleden door Jenny Arjen op de plaat gezet. En zij noemde dat Del Cel. Wat weten wij van Den Ilp? Wat weten wij van Del Cel? We weten alleen plaatselijke theater. En dan gaan we weer weg. En heel prachtig bezongen. Heel goed aangevoeld door Jacques Brel en Eugène Arien met Del Cel. Maar dit is uit 1968. Vesoul.
1: T'as voulu voir Vierzon, y'en a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

0: eigenlijk vrij vertaald zou je zeggen, de liefde, dat is iets wat ons allemaal aangaat. L'amour, c'est l'affaire de gens. En dan zegt hij erachteraan, le gens, de mensheid, dat zijn wij. L'amour, c'est l'affaire de gens. Was getekend Gilbert Bécaud, monsieur 100.000 volt. Dat ga ik even lekker niet vertalen. Dames en heren, een blik op de klok betekent dat we een kleine 10 minuten te gaan hebben. Dus we gaan even lekker genieten van Carlos. En die heeft het, oh ja, ook weer lief. Ja, het is Frans, het is romantisch. Heeft over de grote lieve zoen. La big bisou. Blik bisou. Een zoen. Ja, dat is een zoen. Kan hij er beter van maken. Uit 1977, Carlos. Een big bisou.
1: Approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.
2: Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé.
3: Ralliez-vous au big bisou.
2: Sur la main, style ancien, noble et tout.
1: Attention, sur la main, embrassez-vous.

0: la joue.
1: Attention, sur la joue. Embrassez-vous. Stop.
2: Bisous.

rouge enchaîné sur le nez en bas dessous.

0: bisouche, si tu veux, sur les cheveux, blond ou roux, avec bisou, plus facile.
1: Lekker voor van niemand minder dan Carlos. Een big bisou, 1977. 77 komt het. Oké, okay. Dames en heren, we gaan even lekker genieten. Nog even een paar minuutjes van onze troubadour van deze week, Jacques.

0: Kom langs, Gieterij 27, Noordwijkerhout.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
8: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
10: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl

0: Bruna.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt

0: Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Mag.
8: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
8: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstone, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollestreek.
14: Met